0: afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghettifestijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Hatert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: activiteitenkalender.
1: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros FM.
6: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: It was early morning yesterday.

aan je wallen voor mijn part. Het belangrijkste voor mij is de liefde in je hart. Ik heb jou destijds genomen met je fouten bij de vlees.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Oh.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In de Hoge Venen is nu al meer dan 2700 hectare natuur afgebrand. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. De brandweer krijgt de situatie daar maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
4: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
3: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste kunnen bij familie of vrienden logeren. De anderen slapen in een opvangcentrum in Malmedy. Maar ook daar komt de rook stilaan door. Op het CK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg, de Belgian Falcons, brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land in Birmingham. Het goud ging naar de Britten, het zilver naar Duitsland. Op dezelfde afstand finishte onze aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, als vijfde. Ook daar ging het goud naar Groot-Brittannië. En in ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen beet. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee-Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. De dag begint zonnig, later duiken er meer wolken op, maar het blijft wel meestal droog vandaag. Maxima tot 29 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioPros.be.

Goedemorgen, luisteraars van Proost Radio. Chris van Dijk is er terug bij op zondagmorgen. We zijn vandaag zondag 16 augustus. Ja, het weekend zit er weer al bijna op, hè. Maar ja, we gaan alleen maar leuke muziek voor jullie draaien. 2 uur lang tot de klok van 9 uur. Chris van Dijk met Vroege Vogels.

Ja, we gingen alvast van starten met Keilig en zijn niemands land natuurlijk. Ciao, ciao, amore. Goedemorgen, vrienden van Pros FM. Chris van Dijk tot 9 uur met Vroege Vogels. Hier is voor jullie Thomas Verheijen.

dat zou iedereen een beetje meer moeten doen. Hè? Met heel mijn hart, David van Dijk. En we gaan verder met Jan Smit. En hij houdt van Hasselt, ja, tot in Gent. Hij kan het zo fijn zeggen. Hè? Hier is voor jullie Jan Smit op jouw favoriete radio, Pros FM. Chris van Dijk met Vroege Vogels. Alvast goeiemorgen.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pulse FM.
4: Goedemorgen. 105.5.

Ja, we mogen Bonnie Sinclair ook eens aan het woord laten. Hè? Met Ik ben gelukkig zonder jou. Maar wij leven nu. Hier is voor jullie Gustavo.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Ja, deze kwam uit het jaar 2019. Hè. Altijd heb ik je lief. Kersley Adams en Connie Fabri, die zegt tegen jullie allemaal. Hé, hey, jij, gekke mama. Welkom bij ProZFM. Chris van Dijk met Vroege Vogels. Goedemorgen, het wordt tijd om wakker.

0: heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten?
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
7: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
6: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
7: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
6: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
7: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Ja, we doen het licht wel uit. Nee, we gaan het licht doen branden en we gaan stilaan opstaan. Hè. De Deurzakkers was dat dan een hele mooie feest medley. Even terug naar 1990 met The Scene en hun welgekende Blauw.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros.
7: Vroege Vogels.
6: Met Chris van Dijk.

Ja, we zijn even na 8 uur. Welkom in het tweede gedeelte van de Vroege Vogels. In mijn armen Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. Louis Fillion en zijn Cupido. Welkom en goedemorgen. Het wordt tijd om wakker te worden.

voel je wat ik voel? Raymond Hermans was dat. En we gaan verder met de Daalman. En zijn andersom. Hè. We gaan even kiezen. We gaan even andersom draaien. Zo vrienden, welkom. Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Zo, we draaien de grat dame voor jullie en zijn Alissa. Ik vind het echt een hele leuke plaat. En we brengen er wat ambiance in. Hè? Ja, comment ça va? Oh la la, Johan Veugle.

Suzy Maral draaiden we, hè, met haar verleider. Zo vrienden, goedemorgen, zondag 16 augustus 2026. En hier is Tiana, door jou.

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Ja, en onze tijd zit er bijna op, maar we gaan er nog een paar goeie gaan draaien. Zoals deze, Ritmo del Corazon van John Dennis. En Als ze me kust, Maarten Cox.

zo stil. Herberten zonder jou. Zo vrienden, dat was het alweer. Hè. Vroege vogels op zondagmorgen met Chris van Dijk. Ik wens jullie nog veel luistergenoot met de volgende collega's van Ontbijt Radio. En dat is in de eerste plaats Peter Schepers en zijn gast DJ natuurlijk. Je kan bellen 070 22 22 50 of reageren via onze app. En bellen zeker doen. Salutjes vrienden en graag tot

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De zware bosbrand in de Hoge Venen heeft nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. En de brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
4: Heel veel heeft te maken met die turf ondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
3: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een veertigtal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt daar intussen ook al. Op Linkeroever in Antwerpen is gisteravond een auto tegen een huis gereden na een achtervolging. De bewoner raakte licht gewond. De bestuurder van die auto had eerder op de dag in Mortsel zijn ex-vrouw bedreigd met een mes. Daarna was hij gevlucht, kreeg de politie hem in de gaten en begon de achtervolging. De man is uiteindelijk opgepakt. In het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving na bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. In ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen gepakt. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee-Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg de Belgian Falcons brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land in Birmingham. Je hoort twee van de vier lopers, eerst Emiel Botterman en dan Simon Verheerstraeten.
5: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt wel voor dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen.
6: Zot, inderdaad. Ik denk dat we voorbij jaren ook wel wat tegenslag gehad hebben met de relays. Vierde in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
3: Op dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als vijfde in hun finale. Norwitz sloot de Zevenkamp af als elfde. Het was haar eerste grote toernooi na 2 jaar van blessures. En Merel Maas werd 13e in de finale van het hoogspringen. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Je hoort speler Arthur de Slover.
7: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match toe.
3: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag, meestal droog en maximaal rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemorgen.

0: op zaterdag en zondag van 9 tot 12.
1: Radio Plus.
2: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
3: 070 222 250.

0: Dat blijft een prachtige plaat van Marianne Faithfull en The Ballad of Lucy Georgian. Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen. Wake up, Peter.
2: Wake up wakker,
3: is Radio Pros. Ja, de gezelligste radio. 24 uur per dag, 7 dagen op 7.
0: Hallo, hele goedemorgen. Dit is Ontbijt Radio, zondag 16 augustus. We zijn al over de helft van de maand.
1: Ja.
0: En dat wil zeggen dat binnenkort weer schoolvakantie is, hè, Johnny?
1: Schoolvakantie?
0: Heb je kabasken al gekocht?
1: Dat de schoolvakantie gedaan is, wil je zeggen.
0: Ja, dat het school begint.
1: Ja,
0: sorry,
1: dat school begint, ja. Ik dacht al, gaan die mannen nog een beetje vakantie krijgen, maar ja.
0: Ja, maar ik heb daar de kalender van de klein gezien. En dan hebben ze sportdag en dan gaan ze op reis. En dan is de pedagogische studiedag. En dan is dat... Ik zeg, alleen moeten die nog naar school eigenlijk?
1: Nou, ik ben nog een beetje buiten adem. Ik heb de 100 meter dodentocht gedaan vandaag.
0: Ik zie het. Ja, vanavond 5 kilo afgevallen.
1: Ja, vanavond de auto tot hier. Ja, maar ja. Moet kunnen, hè, Peter. Moet kunnen allemaal.
0: De mensen die daar aan meedoen, chapeau. Ja, met zo warm weer, want het was nog warm toen.
1: Dus, het was nog warm, maar ze hebben toch wel een beetje geluk gehad met het weer, vind ik. Want het kon erger, hè?
0: Ja, inderdaad. We hebben vandaag al 20 graden en dat ging maar 25 graden worden of zo vandaag.
1: Ja, het zal
0: warmer worden.
1: Het zal warmjes worden vandaag.
0: Ja, inderdaad. Jullie kunnen bellen en een berichtje sturen via de app. Gewoon bellen 070.
1: Ja, 22.
0: 22.
1: 50. En vandaag is 16 augustus.
0: Ja.
1: De dag dat Elvis overleed, hè?
0: Inderdaad. En we gaan daar straks zeker een plaatje voor draaien.
1: Ja.
3: Dit is Radio Pros.
1: Goedemorgen.
0: Ken je deze nog?
1: Ja, Get Lucky.
0: Get Lucky, everybody.
1: Dat punk. Stuur maar berichtjes, hè, jongens. Dat we goed wakker worden. Want het zal nodig zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.

0: Dat is wel een liedje voor mij. We zijn de hele nacht wakker voor gelukkig te zijn. Hè.
1: Ja, dat is een goed wake-up liedje eigenlijk. Ja. Let's get lucky.
0: Ja, Daft Punk op de radio. Dat is zeker iets anders. Hè.
1: Ja, ja, zeker.
0: Moet niet altijd hetzelfde zijn. Ja, maar we hebben al verzoekjes binnen.
1: Ja, goedemorgen Peter en Johnny. Graag een plaatje van Wiltura. Goodbye Elvis. Ja, Wiltura en Elvis, dat waren twee goede vrienden. En Elvis is vandaag dus...
0: Ja.
1: In 1977 overleden, 16 augustus.
0: 42 jaar.
1: 42 jaar was hij maar, hè? Ja. Dat voor jullie en Johan en Frida, Nancy en Jos, Sylvieke, Ronnie, Jacqueline, mijn zus Marijke en alle luisteraars. Een fijne zondag toegewenst vanwege Molliken uit Aarschot en een dikke knuffel.
0: Ja, en ze vroeg deze.
1: Hopla, rock and roll.
0: Onze Wiltura en goodbye.
1: Dank je.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio.
4: Radio Pros.

0: beetje flatje uit mijn jonge tijd, hoe we uitgingen, zo een jaar of 15, 16, denk ik. Creek Astley en Never Gonna Give You Up.
1: En dat was eigenlijk een productie van Stuck, Aitken en Waterman.
0: Dat was een grote hit.
1: Ja, zeker weten.
0: In elke dansing werd dat gedraaid, in elke café werd dat gedraaid.
1: Een paar jaar geleden heb ik die trouwens bezig gezien bij de Toppers. En het leek dat het de eerste keer was dat die zong. Zo goed. Echt waar. Dus we zeiden het al, we zijn vandaag 16 augustus.
0: Ja.
1: Gisteren was de dodentocht. Hè? Chris die dacht dat ik ging meedoen, maar ik denk dat Chris meegedaan heeft.
0: Denk het niet.
1: Jawel. Jawel, hè? Van restaurant tot restaurant.
0: Ja. Van cafeetje tot cafeetje. Zo.
1: Nee, hij drinkt niet meer, hij eet wat meer nu.
0: Ja, maar hij drinkt nu altijd alcoholvrij, maar nu komt er nog meer bij.
1: Maar dat is van het eten. Dat is, puur zang. Ja, dat is zo.
0: Alles wat dat vroeger met de glazen boter allemaal binnenging, moet nu zo.
1: Inderdaad, zo is dat. Zeg, we gaan een plaatje draaien voor iemand. Dag Peter en Johnny, graag een plaatje van Cynthia Clay, Lonely Without You. Uit 76, uit 75. Ja. Dit plaatje voor jullie, Molly en Marijke, Sylvieke, Raf, Gerrit en Linda, Ed en Anne, Rudolf en dan jouw Franske en vrouw DJ Luc en Anne. En het Prosteam en alle luisteraars een fijne zondag toegewenst vanwege Johan en Frida uit Erzeel.
0: En we hebben ze gevonden, hè.
1: Oh, mooi sloken.
0: Oh ja.
1: Oelala.
0: We zien dat niet in slap vallen.
1: We zijn op 1 en tichel. Allee, bij mij op 2, hè. Maat 50.
0: Zal dat ik aan het dansje gaan placeren?
1: Allee, doe maar. Oh, Cynthia Clay. Hello.

0: without you.
1: Je moest dat hier gezien hebben. De Peter aan het dansen van 's morgens.
2: I'm lonely without you.
1: Amai, amai. De vonken vlogen eraf.
3: Elke keer dat hij niet zet, mis ik u.
1: Allee, jongen. Ah. Ai, ai, ai. Zeg, de vonken vlogen er nogal af, jongen. Amai. Ja, maar dat is leuk.
2: Dat is mooi. Dat is vroeg na een paar uur geslapen.
1: Dat is mooi. Ja, dat is mooi. Absoluut. Dat was Cynthia Clay en Lonely Without You. En ik denk dat we iemand aan de lijn hebben. Hallo, goedemorgen.
4: Goedemorgen, jongens. Het is een Frans van Brugge, best mijn merk.
1: Ah, Franske, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
4: Ja, ik ben een broer van Dolf Stijvers.
1: Ja, inderdaad.
4: Dat er... Af en toe bel ik bij de Jan Hogers, bij de Jan de Bakker. Hè.
1: Ja, ja, klopt, ja, ja, dat klopt, dat klopt.
4: Van de Jan, Jan, is Jan op reis niet, want ik heb er gisteren niet gehoord.
1: Ja, hij is op congé, ja. Ja,
4: ja, dat moet ook gebeuren. Hè.
1: Ja, dat zal wel, dat zal wel. Dat zal wel.
4: De boog met al drie gespannen staan. Hè.
1: Nee, zeker niet, Franske.
2: Als
1: zeker
2: ik congé heb, dan kom ik nog meer naar de radio. Ja. Dan is iemand is dat omgekeerd.
1: Ja, maar het is moeilijk als je in buitenland zit, hè, Peter. Ja, dan kunnen we moeilijk naar het studio komen, hè.
4: Ja.
1: Franske, zeg maar, joh.
4: Ik doe een groetje aan jullie beiden.
1: Dank u wel.
2: Dank je.
4: Ik doe een groetje aan Monique aan het aanschot, aan haar zuster Marijke.
1: Ja.
4: Aan Sylveke. Aan mijn broer Dolf en Anja.
1: Jawel.
4: Aan Anneke. Wacht, hè. Ja, ik, aan Jan en Freda.
1: Ja. Zijn er zoveel, hè, jongen?
4: Goh. Ja.
1: Niet makkelijk.
4: Dat zijn alle luisteraars en alle medewerkers van die van Radio Prost. Dat kan ik niemand niet vergeten.
1: Ja, ja, ja. En vandaag is het 16 augustus, Frans.
4: Ja, bij mij zal zo'n goede zanger zal er nooit meer komen. Dat
1: was zeker het, en vast niet. Er zijn veel mensen die hem proberen na te zingen.
4: Ja, dat gaat. Ik heb van Bouken ook al gehoord. Bouken kan er redelijk, maar als je dan de plaat erna luistert,
1: dan heb je
2: het
1: Het
2: is heel moeilijk van als iemand zijn plaat na te zingen. Hè. Dus,
1: dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk.
4: Ja, ja, ja.
1: Hij had ook dat charisma natuurlijk.
4: Ja,
1: hè,
4: ja. Dus. Ja, dat kost heel veel met zijn stem.
2: Ja, het is altijd met Whitney Houston en Michael Jackson allemaal vroeg gestorven.
1: Ja, ja, het is.
2: We kunnen, alleen niemand kan ze ook nadoen zoals dat ze waren,
1: nee,
2: echt.
1: Nee,
2: he, dat
1: nee, dat is... Ja, maar ik doe
4: wel... Tom Jones en Bert Humperding zijn allemaal mannen voor onze taal,
1: ja. Maar toch petje af voor de mensen. Man, ja.
2: En dat is allemaal muziek, dat blijft.
1: Maar ik vind wel Frans petje af voor de mensen die dat doen, want dat is niet gemakkelijk.
2: Nee.
4: Ja, begrijp het.
2: Ik vind soms zo... ze doen een... Ja, een voorstelling. En ze proberen altijd die moeilijke liedjes na te zingen.
1: Ja, dat is...
2: Nee, ik zeg, waarom pakte je gemakkelijk liedje of iets anders?
1: Ja. Waarom gemakkelijk doen als moeilijk ook?
2: Ja, Peter,
1: voilà.
2: Dat is hier op de radio ook.
1: Ja. Je hebt een mooi plaatje gekozen, vind ik, Frans.
4: Oké. Ik wens jou een mooie dag vandaag ook nog.
1: Ah, wel, van ons ook, Frans. Jong.
2: Ja,
1: echt waar. Maak er een prachtige dag van.
4: Oké.
1: Bedankt om te bellen. En ik moet zeggen, je hebt een prachtige plaat gekozen die eigenlijk een Italiaanse plaat is. O Solo Mio.
4: Ja, ik weet het wel.
1: Ja. Dus eentje van de King, Elvis Presley, It's Now or Never.
2: O Solo Mio.
1: Ja, inderdaad.
2: It's now or never.
1: Ja, valasse.
4: Ja, wat beter mag zingen.
1: Ja, dat is goed.
2: Dat gaat nog niet goed, hè.
1: Dan wordt hem een beetje wakker. Hij wordt hem een beetje wakker.
4: Allee, jongens, tot later, hè.
1: Is goed. Toch bedankt, hè, Frans.
4: Jo, dat
2: was
4: het. Dag. Jo, veel lief allemaal.
1: Dag. Oh, wat een prachtige plaat, hè. Allee, je kunt terug gaan dansen, Peter.
2: Ja, weer een slokje. Dat is als we een beetje rap waar het is.
1: Nu en voor eeuwig, it's now or never.

0: Nu je ty. Elvis Presley op de radio. Ja. It's now or never.
1: En Bultura heeft er ooit ooit ook een plaat van gemaakt. Ja? Die heette Nu en Voor Eeuwig.
0: Ah, ja, ja, ja,
1: ja. En dat was ook op It's Now or Never van de King Elvis Presley. Ja. Bel ik dan nog steeds naar ons nummer 070-22-22-50. Je kan ons ook een bericht sturen via de Tidio. Dat is onze app van Radio Pros om alle verzoekjes. Trouwens, vandaag, Peter, is het goed weer. En ja, ons terras gaat weer open.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Vanaf 13 uur, vanaf 1 uur gaat het terras open. We hebben trouwens nog wat meer drank voorzien. En ook voor de vrouwtjes, die drinken graag een wijntje.
0: Ja, allemaal volgeduwd. Het
1: staat lekker, lekker, lekker fris.
0: Moet opletten als je de deur open doet, dat niet uitvalt.
1: Ja, dat er niet uitvalt. Ik dacht al een wijntje te drinken, maar dat is wat vroeg.
0: Hij staat goed koud, hè.
1: Hij staat heel goed koud. Het is een Spaanse, een Franse wijn.
0: Ja, een beetje
1: C'est magnifique.
0: Ja, je kunt direct met de fles bestellen als dat moet.
1: Ja, voilà. Dus vanaf 13 uur is iedereen hier welkom. Je kan ons ook een bezoekje komen brengen in de studio's.
0: Ja.
1: Even kijken hoe dat allemaal in elkaar gaat. Want sommige mensen denken dat wij nog met plaatjes draaien.
0: Ja.
1: Ja, het kan. We zijn een beetje... Ja,
0: de plaatjes zijn weg. Die zijn hier weg. Maar ja, de cd's die liggen op zolder nog.
1: Ja, we hebben al die plaatjes in de computer gestoken. Ja, ja, ja. Eén per één.
0: Ja, ja, daar zijn er ingezet. Ja, inderdaad.
1: Dus,
0: die nog kraken zo.
1: Ja, ja, en krakertjes. Ja,
0: tjak, tjak, tjak,
1: tjak. Dus voor de mensen die graag eens langskomen vanaf 13 uur. Iedereen van harte welkom.
0: Ja.
1: Gezellig babbeltje. Lekker terrasje doen. Mm. Het is lekker weer.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus we zijn voorzien van... Ja, dus iedereen moet niet in de zon zitten.
0: Wanneer?
1: Zal ik maar zeggen, hè? Dus,
0: en, en ze geven maar tot 25 graden. Dat is een ideaal, hè?
1: Een voorziening, ja. Het is heel goed. Voilà, alles aan een democratisch preesje. Ja,
0: dus vanaf 1 uur gaan de deuren van ons terras open. Ja. De poorten van ons terras. Hè.
1: Ja, de grote poort. De grote poort. Ja.
0: Ons zeggen hiervoor al.
1: Ja, ons zeggen gaat open op 1 uur. Dus ja, voilà. We gaan nog een plaat rijden, zeker Peter.
0: Ja, we hebben nog een verzoekje.
1: Nog een verzoekje. Goedemorgen, Johnny en Peter. Goedemorgen. En ganse team van Radio Pros. Graag zou ik een liedje willen aanvragen voor jullie.
0: Dank u.
1: En je mag kiezen de welke. Hm. Voor de verjaardag van mijn dochter Cynthia. Aha, mijn dochter Sylvie. Ah, ja, dat is waar. Hm. En ook voor Johnny, ja, die dinsdag verjaart. Dat moet ik niet zeggen. En dit vanwege Chantal en Eddie. Een dikke proficiat allemaal, dankjewel. Vanwege Chantalke vanuit de Vossenslag. Remskerke, De Haan, aan zee.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En speciaal voor haar Eddieke ook natuurlijk niet te vergeten.
0: Ja, ja.
1: Voilà. En we mochten kiezen.
0: Ja, ik heb er eentje van Larissa klaargezet.
1: Gaan we er nog eentje draaien? Allee, dan draaien we nog één, hè?
0: Ja, ja, nog één. Nog, nog één van Larissa.
1: We zullen er eens vliegen. Als een goesting heeft, hè, Peter?
0: Allee. Ongelooflijk, hè?
1: Oh, ja,
0: dat spel doet er niet mee.
1: Techniek staat voor niks, hè? Zeker als het live is.
0: Tom Callebaut, als je luistert.
1: Ja, je mag gas.
0: Mijn schuiver is kapot, denk ik.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: God voor miljard, de vlammeste Jew. Ze moeten mij gerust laten.
4: Ontbijt Radio. Zaterdag en zondag, 9-12. Radio Pros.
6: 5 Star Radio.

0: van een heel tijdje geleden. De Feel Good Chucky en A ja. Good Heart.
1: Is hard to find.
0: Ja, een goed
1: hart is moeilijk te vinden.
0: Dat was rij jaren 70 zeker?
1: Nee, jaren 80 een beetje. Jaren 80. Ja. Feel Good Chucky.
0: Waar is de tijd? Hey, waar is de tijd?
1: Ja. Tijd gaat snel.
0: Iemand aan de lijn, denk ik. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Dag Marina.
0: Marina, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Oeh, je klinkt maar stilletjes.
0: Ja, zo, ja.
2: Ja, mijn man is weg naar het ziekenhuis.
0: Oei.
1: Oei.
2: Is niet goed.
1: Ai. Ik wens
2: maar
1: u...
2: Maar er is nog niks, hè. Nog niet gebeld voor te zien hoe dat is.
0: Ah, je weet nog van niks.
1: Nee.
0: Ja, dat is soms sterkst, hè.
1: Dat is sterkst, ja.
0: Dat wachten en ja, wat gaat het zijn en alles. Ja,
2: dat is een spoed en dat duurt al lang, hè.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet waarom dat ze dat spoed noemen, hè. Want, ja,
2: ik hoop niet.
0: Maar, als je dat ziet op tv in een serie, dan springen ze bij iedereen dat binnenkomt. Ja, zo, dus,
1: In ieder geval, ik wens u heel veel sterkte toe, Marina. En altijd denken voor het beste, hè.
2: Ja.
1: Altijd positief denken. Ik weet dat niet gemakkelijk is, maar...
2: Tonieke,
1: ja.
2: Ik moet wel iemand opbellen voor mij te helpen, hè, nu.
1: Ja, ik weet het, dat is... Dat is...
2: Ik ben nu al niet thuis, hè.
1: Ja, dat is het probleem maar, natuurlijk, hè.
0: Dat is
1: ja.
0: niet gemakkelijk, hè, dat is waar.
1: Ik zou...
2: Ja, maar ik heb al naar mijn vriendin gebeld, zien die kan komen kijken straks.
0: Ja.
1: Dus, ik zou het meteen doen, Marinake, maar ja, je weet, ik heb ook niet veel tijd, echt waar, anders zou ik het meteen doen. Het. Maar, nu ga je echt pas vrienden leren kennen, denk ik. Hè?
2: Ja.
1: Zo gaat dat. In ieder geval, zeg een beetje courage aan, hè, Marina?
2: Ja, zeker. Hè?
1: Dus altijd positief blijven. Proberen dan toch. Het is niet gemakkelijk, ik weet het. Het is niet gemakkelijk.
2: Maar in mijn situatie niet, Johnny.
1: Nee, zeker niet.
2: Ja.
1: Maar ik wens u alle sterkte toe. Hè?
2: Ja.
1: Veel courage en het komt allemaal wel goed. Echt waar.
2: Ja.
1: Hè? Is dat goed?
2: Ja.
1: We gaan een plaatje draaien van Vultura, hè?
0: Ja.
1: Heb je gevraagd, hè?
2: Het is al hetzelfde, ze mag gepakt. Kiezen. Peter mag kiezen.
1: Peter heeft als Peter kiest, dan moeten we opletten, hè, Marina?
0: Ja.
1: Want,
0: ja. Waarom?
1: Ik weet het niet, ja.
0: Allee?
1: Ja, allee. Ja. Hij heeft er een mooitje uitgekozen, ik heb het al gezien, het is goed. En nog voor iemand, Marinake?
2: Voor mijn man dan.
1: Ja.
2: En dan nog voor andere mensen, al mijn vrienden en kameraden dat ik heb.
1: Ja.
2: Ik heb er wel veel, pas op, want ik kan overal naar bellen, dat ik wil.
1: Ah, wel, het is dat.
2: Naar mijn broer, of naar mijn broers of mijn zus bellen ook.
1: Ja, het is dat, dus hè. In ieder geval, ik wens u veel courage.
2: Dat was zo ver komen, hè, Jolieke.
1: Ja, dat is waar.
2: Dat is ook,
1: hè. Ja, dat is waar.
2: Dan pak ik liever iemand dat in huis woont of zo.
1: Ja, ik snap dat.
2: Niet,
1: ja, ik snap dat.
2: Ah ja, nog iets.
1: Ja, zeg maar.
2: Ik heb de sticker opgehangen op mijn auto. Hè.
1: Ah, prachtig. Ja, mooi. Ja. Heel goed.
2: Ja, want ik had eigenlijk niets moeten gaan wassen van mij.
1: Dat is een echte prosser, hè.
2: En ik heb tegen hem gezegd, en dan hangt die sticker erop, hè.
1: Een

0: slecht voor mijn tanden. Hè.
1: Oh, ik heb dat probleem niet natuurlijk, maar ja. Zal ik maar zelf zeggen, hè. Dus ja.
0: Ja.
1: Voilà. De groetjes aan Marina.
2: Goeie zondag, ja, voor jullie ook.
0: Ja, ook nog een goede zondag. Hè.
1: Dankjewel, hè.
0: Ja, een feestdag, hè. Jo, ja, salut.
1: Salut.
0: Wat was het?
1: Ziet wel, hè? Iets met karamellen.
0: Donna Carmela.
1: Ja. González, Donna houdt van karamelletjes. Donna Carmela,
0: samen met González.
1: Ja,

0: uitgedraaid tot het gaatje deze Natura en Donna Carmela.
1: González.
0: Jawel.
1: Ja, dit is nog steeds het programma Domeit Radio kennen. Ja, ja. Zondag.
0: Ik heb als we al zitten denken, binnenkort moeten we niet meer naar Spanje gaan. Spanje komt naar ons.
1: Ah ja, ja.
0: En met qua temperatuur, binnenkort groeit dat hier vol met palmbomen en olijfbomen en in plaats van druiven en zo.
1: Ja, dan moet ik alle dagen een siesta nemen.
0: Ja.
1: 2 uur siesta.
0: Ja, op de radio is
1: op de radio, ja, inderdaad.
0: We hebben ons al aangepast zoveel jaar geleden.
1: Ja, ja.
0: Zelfs in de winter is bij ons siesta hier op de radio.
1: Ik denk dat we nog zeer hete, warme, zwoele tijden gaan krijgen.
0: Zeg, Peter. Wanneer was dat die doden dingen daar?
1: Dodentocht gisteren.
0: Dodentocht, ja.
1: Gisteren.
0: Gisteren,
1: hè?
0: Ja. Ja, gisteren, was dat niet eergisteren?
1: Ja, gisteren. Ja, want ik heb collega Chris van Dijk zien passeren, aan Manken. Ja, op straat. Dus,
0: en dat was dan het eerste restaurantje.
1: Ja, het is dat. Ja.
0: We gaan voor hem een plaatje draaien.
1: Is het echt?
0: Ja. Gekend, hè?
1: Ja.
0: Even kijk, ik ga zo.
1: Te voet, ja, naar Scherpenheuvel.
0: Ja.
1: Wat was het? Te voet naar Dendeleeuw.
0: Wij gingen naar alle tijd.
1: Ik heb ook nog gedaan.
0: Dat was al ver voor mij.
1: Veel te ver.
0: En we lusten dat.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
5: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 222.

0: Justin De Wild, yep. We hebben die enorm veel meegezongen destijds hier bij Radio Pro. En
1: zijn.
0: Nu heeft hij een nieuwe, Cherio.
1: Ja, dat
0: is de CD-tip van deze week. Allee, als
1: ik
0: je
1: heb
0: dat
1: ze nog niet gehoord,
0: hoort,
1: jong.
0: Dat wordt ongeveer om de twee uur herhaald op de radio. Maar we proberen toch altijd een beetje de nieuwe platen die ambiance geven en die een beetje zo
1: in
0: de
1: top knallen, hè, want overal op een feestje waar je gaat.
0: Ja, iedereen zingt dat mee. Ja, dus ik zie filmpjes van mensen die in de keuken aan het werken zijn, de fritten aan het schudden en ondertussen...
1: En de fritten vliegen tot op plafond.
0: Tot op
1: plafond. Ja, ik moet zeggen, vanaf de eerste deun, vanaf het eerste toontje van dat liedje is iedereen... Ja, ze is daar! Dat is met baila, dat is ook zoiets.
0: Ja, dat hebben we gisteren ook nog gedraaid op dat feestje.
1: Ja, dat is een beetje
0: direct ambiance. We
1: hebben redelijk veel Vlaams gedraaid, vind ik.
0: Ja, ja.
1: Maar wow. Een studio NLXL van maken? Of,
0: ja, maar okay. Mensen vragen Vlaamse muziek.
1: Ja, ik weet het.
0: Dat is een
1: beetje
0: een probleem.
1: Goed, ja.
0: We hebben al Elvis ook gedraaid. Dit
1: Elvis ook, okay. Dus, er mag nog steeds gebeld worden.
0: Maar die wonen.
1: Voilà, ik zei, daar er mag nog steeds gebeld worden.
0: We moeten toch een plaatje dus voor Hilde, denk ik.
1: Ja, ook een plaatje van Gert en James. Maribodo voor Jacqueline, Rita, Marie-Roos. En ook voor het prosteam. De groetjes vanuit de Belle vanwege Hilde.
0: Voilà. En we gaan ze draaien. Gert Verhulst en James Cook.

0: Ja, dat was het dus, hè.
1: Mariodo, Quasimodo. Is er, Quasimodo is een mooi liedje, eigenlijk, hè.
0: Ja.
1: Ja? We moeten een plaat gaan draaien voor iemand. En die hangt nu aan de lijn. En dat is Johan.
0: Die hangt aan de antenne ergens.
1: Hangt aan de antenne.
0: Met zijn broek vast.
1: Ga hem op antenne nemen. Ja.
0: Goedemorgen met Radio Pros.
2: Een goeie zondag.
1: Goeie zondag.
2: Dag Peter. En dag... De antenneman daar.
1: Dank je wel.
2: Nu hang ik aan de lijn al.
1: Ja, je hangt er al aan. Ja, ja, ja, zeker.
2: Ben ik geen karper, hoor?
1: Nee, zeker niet. Je speelt, je bent een vogelaar, hè?
0: Ja.
1: Eigenlijk, hè?
2: Mm-hmm.
1: Ja, je had van vogels.
2: Ik ben al een beetje beter.
1: Zijn we al een beetje beter? Dat is goed, Johan.
2: Oh, wel ja. Een autodeur tegen mij gekregen, hè?
1: Ja, ja, maar...
2: Op voetpad.
0: Ah, ja?
1: Oei. Zeg, maar dat is tegenwoordig veel met u, hè?
0: Dat steekt helemaal uit, zeg.
2: Mijn been is een beetje geblesseerd, waarom die spillen in zitten, hè.
0: Ja, ja.
2: En mijn elleboog, maar ja, dat komt allemaal wel goed, hè.
1: Maar eerst was het de roze balletten, of wat was het? Alleen de roze balletten nu niet, maar het was ook iets met, te maken met die roos, hè?
2: Ja, een roze ballet.
1: Ja. Dus ja, je moet voorzichtig zijn, hè, jongen.
2: Ja, maar die mensen hebben zich geëxcuseerd en telefoon en adres gegeven ook.
1: Ja, ja.
2: Kunnen we het weten, hè?
1: Ja, dat is waar.
2: Ze waren wel beleefd, hoor, dat moet ik wel zeggen.
1: Ja, dat is verschrikkelijk, hè?
2: Ze hadden wel een goede opvoeding, dat moet ik wel zeggen. Jonge mensen, hè? Nou,
1: ja. Want tegenwoordig.
2: Want tegenwoordig zijn ze niet meer beleefd, hè?
1: Nee, inderdaad.
0: Dat is de moeite de laatste tijd.
1: Leeftijd is ver te zoeken tegenwoordig.
0: Ja, maar het is, ook met corona is er veel veranderd bij de mensen.
1: Ja.
2: Dus, oei, het karakter is...
1: Ja. Veel koerse kwikjes in het hoofd.
0: Want dan zijn ze aan het wandelen en je zegt zo vriendelijk, goeiedag, hey, iemand u passeert van dan de richting. En ze kijken zo naar u, allee, waarom zeggen die nu goeiedag tegen mij? Allee,
1: dat is toch raar, hè?
0: Ja.
2: Ik zeg tegen iedereen goeiedag.
1: Ik ook.
2: En als ik naar de markt ga, niet thuis. Dat babbelen allemaal tegen mij, hè?
1: Ah, ja, maar ja.
2: Dat zou maar een keer kunnen van wijs ook, hè?
1: Je zit ook een radio voor dat, hè, Johan? Ja, dat is, hè. Dat is.
0: Ja.
2: Die mevrouw met haar man, noemde je, is dat Marina?
1: Marina, ja.
2: Ah, ja. Speciaal dat plaatsen nu ook voor haar.
1: Ja.
2: Voor haar man. Hè.
1: Ja.
2: Want het is altijd rijden en lopen en springen van daar naartoe. Ik ken dat iets.
1: Ja, zeker.
2: Als je naar een kliniek moet gaan en moet daar naartoe en dan.
0: Dat is ongelooflijk.
2: Moet thuis alles organiseren.
1: Ja. Reorganiseren, ja.
2: Dat is niet prettig.
1: Nee.
2: Daarmee heb ik dat liedje. Het is een instrumentaal van Nova.
1: Ja.
2: Aurora.
1: Ja, mooi.
2: 1982. Was zo'n 3 minuten na een seconde was het.
1: Ja.
2: Ik kom hem op geen seconde aan. He.
1: Nee, jongen. Nee.
2: Voilà. Ja, het is voor iedereen. Hoe zeggen ze dat?
1: Het is een hele mooie.
2: Steken, he. Zeker voor die mevrouw daar. He.
0: Ja. Ons Marina.
2: Er zijn nog mensen die, ja. Oké, en voor de rest. Hallo.
1: Ja, ze gaat dat zeker appreciëren, Johan. Echt waar.
0: Zeg je wel, als je dan komt naar de spaghetti, probeer wat voorzichtig te zijn. Hè. Ja, maar ja.
1: Ah, ja.
0: De laatste tijd, hè, het is gevaarlijk als Johan op de baan gaat.
1: Ja, ja.
2: Maar ik kom te paard, hè.
1: Ah, komt op.
0: Het zal wel best zijn. Ik ga één ding zeggen, het is bij live radio normaal, dus... Je kunt altijd eens een woorden op de radio doen ook. Hè. Dus,
1: ah ja, dat is geen probleem. Hè. Geen probleem.
0: Rechtstreeks.
1: Zal je wel op antenne pakken,
0: niet
1: Johan?
0: Niet door de telefoon, maar door de micro. Dan is nog een ander gevoel.
1: Dan moet je door de micro pakken deze keer. Ah ja, oké. Okay,
2: daar zou ik niet mee in zitten. Ik heb nog toneel gespeeld en alles.
1: Ja. Ah, voilà.
0: Ja, dat is nog moeilijker. Hè. Echt waar. Ik zit zo lang op de radio. En als ik dan op het podium sta, ja, dat klap ik toch even toe. Zo.
1: Dus, ja.
0: Ja,
1: maar er zijn mensen die alle dagen toneel spelen, hè, Peter. Ja. Dat weet dan niet.
0: Je kunt dat anders begrijpen ook. Hè.
1: Ja, dus, hè. Ja.
2: Dan begin ik zo een keer te krabben en dan als ik begin, hè, en dan zeg ik, potverdomme, zit weer mijn luizen.
1: Ja.
2: Wou ik lachen ook.
1: Maar ja, zeker.
2: Dan moet het volk in gang krijgen. Hè.
1: Ah, ja. Tuurlijk. Het zal wel zijn.
2: Voilà. Ja. Dus dat plaatsen is dus voor jullie, voor
1: dankjewel.
2: Al degenen die we daar straks hebben opgenoemd.
0: Ja.
2: En alle luisteraars natuurlijk. Hè.
1: Dank u vriendelijk, ja. Johan.
2: Ja. Dank goed, Johan. En voor iedereen nog een fijne zondag. Ja.
0: Het is maar 25 graden, maar ik denk...
1: Ja, het is aan het opwarmen.
0: We zitten aan 21 graden, al, dus het zal er wat meer zijn, denk ik, vandaag.
2: Het zal meer zijn. Ja.
1: Het is aan het opwarmen, jongen. Ja. Ja, dus wat.
2: Anders ging ik de andere plaatsen aanvragen, maar ja, ik wist dat. Anders ging ik de Witte Muis aanvragen, maar ja.
1: Ah, ja, de Witte Muis, ja.
2: Uit 1960 van... Wacht, hè. Ja. Eddie Roos, kan dat?
1: Ja, het zal wel zoiets zijn, denk ik. Ja.
0: Dat is beter dan de Witte Duif, hè.
1: Ja. Oei, Peter, ja.
2: Peter is weer bezig.
1: Hij is weer bezig, hè, Johan. Hij is weer bezig,
2: hè. De Witte Duif, ik kan toch goed even bezorgen als getrouwd, hè.
1: Ja, want ze waren hier vanmorgen al aan het dansen en zo, dus dat komt allemaal slim.
0: Trouwen wat.
2: Ah ja, en geef er je hart een dinsdag zeker, hè.
1: Dinsdag, ja, inderdaad. Ja.
2: Geboren om 11 uur en 5.
1: Hè? Om 11 uur en 5?
2: Ja.
1: Dat zak is aan mijn moeder moeten vragen.
2: Dus ja, maar dat was niet s'avonds, rond de middag. Hè?
0: Rond de middag.
1: Ah, dat zou wel kunnen zijn, Johan.
0: Ik heb het aan mijn moeder ook gevraagd. En die, ik weet dat niet meer, Johan.
1: Ik zou aan mijn moeder moeten vragen. Amai. Okay. Ik ben wel in Brussel geboren, maar ja, dat weet ik wel.
2: Ja, want je moeder moest alles wegdoen.
1: Inderdaad, ja, dat klopt.
2: Ja, want ze was bezig met frietjes te maken.
1: Tja, amai.
2: Met biefstuk.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Frit met biefstuk. Frit
1: met biefstuk.
2: Ja, slecht zijn. Zo met een goed sausje.
1: Lekker.
0: Zo'n roomsausje dat er zo afloopt.
2: En een beetje mayonaise erbij, tomatjes erbij.
1: Oké.
2: Okay. En salade.
1: Oké, okay, dag Peter. En
2: erin geroerd.
1: Dag Peter, ik ben weg, hè. Ja, dag.
0: Ik ga maar nog een koekje pakken, denk ik.
2: Allee, mensen, een goede zondag nog.
1: Bedankt,
2: jongen.
1: Goeie zondag. Groetjes, bedankt. Dankjewel.
0: Voilà, en hier is Johan zo'n
1: plaats. Dat is een prachtige plaats. Echt waar, Peter.
0: Je bent heel stilletjes.
1: Ja, dat is heel mooi.
0: Het is 3 minuten 36 hier bij ons. Het is een beetje uitgerokken, denk ik.
1: Ja, het is echt zo'n beetje...
0: Het is al een beetje trager draaien.
1: De sterren aan de hemel. Ja.
0: Allee, droom maar lekker mee hier bij Radio Proost. En je kan nog altijd bellen.
1: Ja, 070.
0: 22. 50. Of stuur een berichtje via onze app van Radio Proost.
1: Onze video. Ja, dat kan allemaal, hè.
0: Yes, baby.
1: Even zwijg
0: nu.
1: Ja, even genieten.
0: Zwijg nu.
1: Even genieten. Zwijg nu. Even genieten.
0: Stilletjes.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pulse FM.
4: Goedemorgen.

0: de Hukkelbuk. Ik denk dat bij u meer de Huppel de Pup was.
1: Nee, de Hukkelkwak, denk ik. Ja, ja, ja, het is niet makkelijk, Peter, jongen.
2: Nee, het is allemaal niet gemakkelijk.
1: Ho, zeker niet.
2: Dan
1: zeker
2: moest ik
1: niet.
2: Kiki draaien.
1: Cat's Eye. We moeten die draaien. Ja, Kiekekop. Ik zal het maar zelf tegen u zeggen. Hè. Ja, ik krijg de groetjes van Kiekekop. Hè. Ja, ja, dat is van Emmake. Je hoort die plaat graag van Cat's Eye. Anneke, geef ons een telefoontje voor onze lieve kleine Emma. Maar ja, goed, lief is ze, maar klein is ze zo niet meer. Hè? Dus ze begint serieus te groeien. Dus vanwege Anneke en vanwege Etje. En dat moest de plaats zijn van Ketje. En ik ben maar aan babbelen,
2: Ik kan vinden dat
1: en je vindt ze niet. Hè? We zullen ze dan straks misschien eens dragen.
2: Straks moeten zoeken, ja.
1: Voor de kleine Emma. Goed.
2: Moeilijk, hè?
1: Niet dat is niet gemakkelijk, hè?
2: Van vandaag.
1: Nee, het is niet gemakkelijk. We hebben hier nog een paar platen te draaien, hè, Peter?
2: Ja, doe maar.
1: Ah, oké. Okay. Dus voor de verjaardag van Fabienne. En dat is mijn zus. Een plaatje van Roy Orbison. En dat met No Te Amo. Ja? Vanwege Anita. Ja, en dat heel speciaal voor mijn lieve zus. Die altijd voor mij in de weer is. Ja, dat is zo, hè. Dus van haar kregen we een telefoontje.
2: Ja.
1: En dat is een plaatje uit 1965 al, denk ik.
2: Ja, dat is ouder als ik. ouder als u, zeker?
1: Ja, 2 jaar. Hè. Ja, 2 jaar.
2: Dus, ja, dinsdag is het zover, hè?
1: Ja,
2: dat is de laatste keer dat je verjaart, zeker?
1: Ja. Want dan gaan we
2: gedaan.
1: Dan gaan we richting 6 en dan is het gedaan.
2: Dan gaan we ermee stoppen.
1: Dan gaan we ermee stoppen, inderdaad.
2: Wij verjaren niet meer.
1: Nee, zeker niet.
2: Geen cadeaukensnummer, dat moet niet.
1: Nee, cadeaukens niet.
2: We zullen wel kopen wat we willen.
1: Thuis mijn lief vrouwtje als mooiste cadeautje. Hè.
2: Ja, voilà. Ja. En trouwens, ik moet haar oproepen voor zeker te luisteren straks. Hè, want ik heb iets klaarstaan voor
1: Peter
2: haar.
1: Peter heeft die speciaal
2: gemaakt. Ik heb gisteren zoiets gehoord en ik moet daar het een en het ander bij vertellen. Zo. Dus dat is zo een beetje een verhaaltje.
1: Oei!
2: Het is een oud liedje. Het is zelfs een soort orkest zoals dat begint. En,
1: Ik ben echt benieuwd.
2: Het is nog heel rustig zo en dan gaat dat stilletjes aan omhoog. Zo.
1: Ben ik benieuwd.
2: En dat is zo een beetje de dag van ons Heidi.
1: Oeh, la.
2: Ja. Ik heb we gaan de Big O draaien.
1: De Big O. Ja, voor Fabienne.
2: Voor Nikke, zeg. Juffrouw
1: Vanwege Anita.
2: Juffrouw Danstu.
1: Ja, dat is een liedje van Verkrussen. Ja. Wat zegt u? Juffrouw Danstu.

0: Echt een schoon plaatje, hè?
1: Roy Orbison.
0: Roy Orbison, Diamond.
1: 1965, heel wat, jongens.
0: Ja.
1: Dat lijkt al een eeuwigheid geleden.
0: Een eeuwigheid geleden, inderdaad.
1: En nu gaan we een beetje modernere muziek draaien.
0: Ja, oké. Okay.
1: Speciaal voor Kiekekop.
0: Voor Kiekekop, hè? Ja, dat zeg jij, hè? Ik wist dat niet.
1: Nee.
0: Dus Emmeke zegt altijd Kiekekop tegen u.
1: Chickenhead.
0: En dat is een plaatje van Cat's Eye.
1: Ja.
0: En Animal.

0: Move like an animal.
1: Gelijk. Dat zeggen. Ja,
0: ken ik je twee keer. Ken ik je twee keer.
1: Ongelooflijk. Oh, ondertussen is dat Bart hier ook toegekomen.
0: Ja, onze Bart. Onze
1: presentator.
0: Ja. Een hele goede collega. Ja. Onze regionale agendaman. Onze DJ. Ja. Onze do-it-all. Bartje,
1: goedemorgen. Just nog wat meer uren op de radio.
0: Ja, nog een beetje meer uren op de radio, want ik heb al gehoord, de mensen horen hem heel graag praten.
1: Inderdaad.
0: Dus een goede stem, absoluut een goede stem.
1: Zal wel zijn. Maar nog als iemand hadden wat meer op de radio zou moeten komen.
0: Ja, wie?
1: Ons Heidi, hè.
0: Ja.
1: Die heeft nooit geen tijd, hè. Die is altijd aan het werken. Ik heb trouwens iets gevonden voor haar, dat er zo'n beetje haar levens... Niet een levensloop, maar de dag, haar verloop
0: van de dag.
1: Hoe de dag
0: begint, ja.
1: Ik heb gewoon er even staan luisteren, ik ga hier alles stilzetten.
0: Speciaal gemaakt voor u.
1: Kijk, dat begint zo rustig.
0: Ja, smorgens staat ze op, hè.
1: En dan springt ze dat beneden, een boterham kan eten, zo. Ja, en een koffieke drinken.
0: Koffieke drinken.
1: Kleren aan doen.
0: Ja, vlug.
1: Waar is mijn auto? Waar zijn mijn sleutels?
0: Waar zijn mijn sleutels? Ah, ik spring ze de auto
1: op. En ze vertrekt, hè.
0: Ja,
1: ze vertrekt op de bochten, de raam over kop.
0: Ja. Here I come, opgehut. Ja, van links naar rechts, van links naar rechts.
1: En dan is dat toegekomen op de plek. Het werk,
0: de kern bijvullen, ja. De winkelrekje bijvullen.
1: En vloeken.
0: Vloeken. Ah, tjuh.
1: De jaarten.
0: Dat is het middag, hè. Ja, dan is dat een beetje kalmeren.
1: Ik bellen naar Johnny.
0: Vandaag spaghetti maken, Johnny. Oké.
1: Dat doen.
0: Ja, here we go.
1: De briefje is al doorgestuurd.
0: Ja, oké.
1: Weer werken.
0: Ja,

0: pintje.
1: Ja.
0: En in de zetel ploffen.
1: Kusje van de Johnny en genieten van een pintje, voilà.
0: Dat was zo een beetje de levensloop van ons Heidi, hè, zo. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En ik dacht daar direct al gisteren. Ja. Ik zeg,
1: Mooi gedaan, Peter. Echt waar. Ja. Mocht dat ook doen.
0: Ik zweet er al van, zeg.
1: Mocht voor mij een maken, maar dan een beetje in slow motion.
0: Het soort toeval de reactie dat ik straks krijg.
1: Peter, als je voor mij maakt, gewoon in slow motion. Want bij mij gaat dat zo snel niet meer, hè. Dus ja,
0: dat is meer op het gemak.
1: Op gemak, hè. Ja, ja. Goed, we zijn nog altijd hier live op onze ontbijtradio. Er mag nog steeds gebeld worden op de
0: 070-22-50.
1: Ze zal heel blij zijn met deze mix, Peter. Ja, ik denk het.
0: Ik weet ervan.
1: Ja, het zal wel zijn. Goed, we gaan nog een plaat gaan draaien, denk ik. Ja, we moeten een plaat draaien van de 21 Pilots, Peter.
0: Ja, wat dan?
1: Ja, 21 Pilots. Goedemorgen, Peter en Johnny. Zouden jullie graag eens een plaatje van Heatons, hè, van de 21 Pilots kunnen draaien? Leuke fun fact, dat liedje was gemaakt voor de 2016 DC-film Suicide Squad.
0: Ah ja, ja.
1: Voilà. Groetjes van onze Ben en iedereen bij Pros voor Mikietje en mijn mama.
0: Dat is spelletje een Suicide Squad, Squad of zo.
1: Ja, zoals u het zei. Ja, tuurlijk, want hij speelt graag spelletjes.
0: Ja, okay.
1: Dus,
0: ja, ja.
1: Voilà. Dus de 21 Pilots en dat met Heatons. Voilà. Mocht ze starten, Peter. Doe maar, jongen.
0: Gaat het? Wat is dat met die computer?
1: Gaat het?
0: Ah ja, maar dat begint zo stil.
1: Begint heel rustig.

0: Spelletjes op de radio en dat is zo, ik denk meer muziek van een spelletje. Dat komt games, meer en meer voor de laatste tijd.
1: Yep.
0: Want ja, de jongeren die zitten meer te gamen als
1: zijn
0: iets
1: gamers,
0: anders.
1: Zijn
0: en
1: gamers,
0: ja, daar worden ook al veel muziek in gestoken. Ja. Dat artiesten op die manier hun platen kunnen promoten. En ja,
1: veel geld verdienen
0: dan. En hit laten worden.
1: Ja, ja, het zou wel zijn. Ja. Wordt absoluut veel geld aan verdiend.
0: Allee,
1: ja, dus ik kan ze niet tegenhouden.
0: We moeten bij onze game van pros maken ochtend.
1: Ah, ja, ja. Ja, het zal wel zijn. Het zal wel zijn.
0: Dat zal singles ook kunnen draaien.
1: Ja, ja, voilà, dus dat. Ik moet zeggen, van Heidi, zal het gaan, ja.
0: Ja, zal het gaan.
1: Ja, dus voilà.
0: Ze heeft het dan toch gehoord.
1: En dan dankjewel van Ben met deze plaat. Ja, het zal wel zijn, het zal wel zijn. We moeten een plaat draaien. Goedemorgen, Peter en Johnny.
0: Ja.
1: Graag een plaatje van Frans Gebauer. Jouw hart is net als chocolade.
0: Dat is op u, hè.
1: Ja, dat is mijn moeder haar ringtoon. Dat is raar, hè. Dat is mijn moeder bedoelt, ja. Dat is het liedje dat ik hoor, hè. Voor jullie, dankjewel voor Molly, Hilde, Etje, Anneke, Roem van der Steen en voor iedereen van Radio Pros.
0: Dank u.
1: En vooral mijn vrienden en vriendinnen, de groetjes van Jacquelineke. En Jacquelineke, voor u draaien we de prachtige plaat van Frans Bauer. En dat met Mijn hart is net
0: als chocolade.
1: Ja.
0: Straks na onze...
1: Zeg maar, Peter.
0: Onze broodnodige reclame hebben we nog onze soort supertip van de week dat moeten draaien.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is nog altijd Serio van Justin de Wild. En straks gaan we de nieuwe voorstellen ook. En dus
1: een supertip of de cd-tip?
0: Een supertip, ja.
1: Ah, ja. Oké, goed, Peter.
0: Cd-tip zit daar nog altijd in van vroeger. Maar,
1: ja, ja, ja.
0: Ja, het is supertip.
1: Het is supertip, hè. Ja, inderdaad. Ja, ja, goed.
0: Het zijn altijd superplaten die erin
1: superplaten
0: komen,
1: die we draaien. Ja,
0: we gaan de Frans op u loslaten.
1: Ja, speciaal voor Jacquelineke, alsjeblieft.
0: Ja. De Polonaise deze morgen.
1: Ja, ja. Studio NL XO. Here we go.
0: We zijn terug. Goedemorgen allemaal trouwens. We zijn er nog tot een uur of 12. Tot aan onze Raf Vermoesen en onze Bart.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
3: Carlos Soares is in Ellava.
2: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
2: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
7: Tot FM 105.5 107.1 107.

0: Cheerio.
1: Op zaterdag en zondag van 9 tot 12.
2: Radio Plus.
3: Jouw groeten en verzoeken op de radio.
2: Luister nu naar 070-222-205-1075.
1: DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de Plus FM app. Die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Plus FM Radio.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

0: Ja, dat is een plaats die werd aangevraagd deze morgen, maar die mevrouw belde mij en ze zei van, Johnny, ik heb ze maar een heel klein stukje gehoord. Ja. Is het mogelijk om ze nog eens te draaien? Dat is een van mijn favoriete platen.
1: Voilà, we hebben ze gedraaid tot aan het gaatje. Tot aan het gaatje.
0: U vraagt, wij draaien, zo zijn we hier bij Bros.
1: We gaan door tot aan het gaatje.
0: We gaan door tot aan het gaatje. Hey collega's, na een lange marathon van gisteren, wat bedoelt u daarmee? Marathon van spelen? Studio NL zeker, hè? Denk het.
1: Ja.
0: Of marathon van Bornem. Het zou allemaal kunnen, maar Chris weet je maar nooit, hè?
1: De marathon van de restaurantjes.
0: Ja, van de restaurantjes. Jawel. Doe ik de groeten aan alle collega's en luisteraars. Groeten van Chris van Dijk. Hij vroeg een plaatje aan van Vamos van Lars Brandt.
1: Niet Vamos a la Playa. Nee.
0: Vamos a la Playa zou nog wel kunnen, hè. En nu vertrekken naar een kermisgezin in Zottegem.
1: Wat
0: gaat hij eten, denk je? Smatenbollo, denk ik.
1: Ja, het zou kunnen.
0: Dus kijk, eten en vanavond als avondeten, je weet wel, van die bollen met dat wit poeder.
1: Inderdaad.
0: Smatenbollen, ja. Ja, hij zei gisteren tegen Peter Monsieur, pas op dat de Johnny je niet opeet. Maar als ze hem blijft verder doen, gaat hij hem zeker kunnen opeten.
1: Ja, inderdaad.
0: Smakelijk aan iedereen vanwege Chris van Dijk. Chriske, voor u die plaat van Lars Brandt en Vamos.
1: Je ziet, stoppen met drinken, dat is ook niet goed. Hè?
0: Is niet alles, hè.
1: Nee, stoppen met roken ook, nee.
0: Het is niet alles.
1: Ja. Allee, we gaan ze draaien.
0: Easy. Ja, als
1: we gaan een beetje aan mij afzwakken hier in Ontbijt Radio.
0: Heel toepasselijk, hè, deze plaat.
1: Speciaal voor de Chris en Co.
0: Voor smaltenbollen.
1: Ja.
0: Smaltenbollen.
1: En ik zou zeggen, laat ze smaken.
0: Allee, brengt er ons wel mee, hè, Chris.
1: Ja.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
7: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
8: 070 222 250.

0: Alles begint hier een beetje til te slaan. En ik ook, ja. Denk ik. Het is heel raar vandaag.
1: Earth, Wind and Fire. Ja, dat is aarde, wind en vuur.
0: Ja.
1: Binnenkort hebben wij onze spaghetti festijn,
0: Peter. Ja.
1: Daar moeten we zeker nog eens op drukken.
0: Ja, dat is zoiets. Also,
1: het is niet lang meer.
2: Keurtje, man, dit eigenlijk.
1: Ah ja, hè. Oh my god, zeg. Je mag Gertje, we eten spaghetti vandaag. Hè. Dus op 5 september geeft Radio Proost terug zijn spaghetti festijn.
0: Ja, het zijn heel wat kaarten al uit, moeten we zeggen. Maar er is nog plaats, hè, want we hebben, eigenlijk hebben we een zaal. Normaal is er zo een 200 plaatsen voorzien.
1: Ja.
0: Maar de zaal is veel groter, dus we kunnen eigenlijk veel meer volk zetten. Dus er is nog plaats voor iedereen. Er zijn nog kaarten beschikbaar. En je kan ook online de kaarten bestellen. Radioproost.be en je klikt op de foto van de spaghetti. En daar kan je zelfs met de bankkaart of met de gsm betalen met een QR-code. Dus dat is allemaal gemakkelijk is. En je kaarten liggen klaar aan de kassa.
1: En alles gaat door. In JC de Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert.
0: Ja. En dat is een iets grotere zaal als dat we normaal doen. Dus het zal een beetje leeg lijken op sommige
1: momenten. Maar ik heb wel een paar berichten gehad, Peter, van mensen die eigenlijk niet goed weten waar dat is.
0: Ja, want dat is heel gemakkelijk. Hè. Centrum Haaltert.
1: Ja.
0: Je hebt tweemaal licht in... het is maar eenmaal niet meer. Vroeger was het tweemaal licht in. Iedereen kent nog de Miss America en de Postillon waarschijnlijk. Ja. Dus daar aan de lichten, voor naar de kerk te rijden. Dus je rijdt gewoon, als je van Helderheim of van Gerardsbergen komt, rijdt je gewoon de lichten voor. En dan de eerste straat rechts in. En dan moet je dat klein baantje rechts volgen. En dan de eerste rechts weer. En dan komt erop.
1: Dus aan de begrafenisonderneming daar zeker.
0: Ja, dat is eigenlijk. Ja. De Middelkouter was vroeger een kouter. Hey, dat was weiland. Dat was akkerland.
1: Ja.
0: En ze hebben daar een grote wijk op gezet voor sociale woningen en zo. Dus dat is de Middelkouter gebleven.
1: En ook plaats genoeg voor vele auto's. Plaats genoeg voor mensen in een rolstoel.
0: Parking genoeg. En gemakkelijk voor binnen te rijden met de rolstoel en alles. Dus alles is goed voorzien.
1: Zeg, Geurtje, er is alleen spaghetti. Hè. Er zijn ook andere dingen dan spaghetti.
0: Jos is hier ook al.
1: Onze Joske, hè. Joske uit Bordeaux.
0: Hij spaghetti hoort.
1: Spaghetti!
0: Wacht even, zo. Mooi,
2: Geurtje, wat eten we eigenlijk vandaag?
0: We gaan spaghetti
1: Spaghetti! Alsjeblieft.
0: Ja. En ook voor de kinderen is er iets voorzien. Normaal is €15 dat je betaalt. Je kan daarvoor een spaghetti hebben, bolognese. Hey, bolognese, meestal is het altijd bolognese. Je kan ook de slinger
1: spaghetti
0: brood
1: veggie.
0: Hebben als je dat graag
1: hebt. Spaghetti veggie.
0: Spaghetti natuur gaat ook. Dan heb je een veggie. Hey, dus dat is eigenlijk met zo'n soort ratatouille door de traiteur zelf gemaakt. En ik moet zeggen, het is heel goed.
1: Ja.
0: Ik heb gisteren een spaghetti gaan eten en het was niet zo goed. En het was ook op restaurant. Dus ik vind de spaghetti op ons festijn vind ik een van de beste spaghetti's.
1: Ah ja, maar het is waar, hè? Ja.
0: De mensen zeiden dat ook.
1: Ik ken een paar mensen die zelfs al vele spaghetti's besteld hebben, die ze trouwens allemaal gaan meenemen. En in de diepvries steken. Ja,
0: ik ken er, die komen met twee spaghetti's eten en die gaan er 8 mee naar huis nemen.
1: Ja, zo ken ik er ook.
0: Wat ga je daar mee doen?
1: Zo ken ik
0: dat is voor elke week een spaghetti. Hè. Dus zo voor een ganse maand waarschijnlijk.
1: Dus op 5 september, dat begint vanaf 16 uur tot ongeveer 21 uur. Ja. Dus
0: En we moeten zeggen, de kinderen betalen slechts €10. Dus als je een kaart koopt voor het kind, weten wij ook hoe dat spaghetti of krok is.
1: Ja.
0: En dan krijg je €5 in drank terug aan de kassa. Dus al wat dat gemakkelijk is.
1: En je gaat goed vol zitten.
0: Inderdaad.
1: Ja, want trouwens, ik heb voor de jaren ook een gegeten, Peter. En ik kan redelijk goed eten.
0: Maar
1: ik zat echt vol.
0: Ja, het is zo... Allee, voor sommigen juist gepast. Zo.
1: Ja.
0: Maar voor anderen natuurlijk te veel. En natuurlijk voor de veelverraten is het nooit niet genoeg.
1: Je hebt er die 10 kilo spaghetti kunnen opeten ook, natuurlijk. En dat gaat dus door, hè, op 5 september.
0: Ja.
1: Dat is niet zo lang meer. Dus als jullie kaarten willen, gelieve zo snel mogelijk. Trouwens, als jullie vandaag naar ons zomerterras willen komen, hier liggen kaarten in de studio voor de spaghetti.
0: Ja.
1: Dus dat is allemaal te doen hier.
0: Ja, en ik heb er ook nog mee.
1: Er zijn nog kaarten over, dus echt waar. Kom gewoon eens naar het leuke zomerterras. Iedereen zit al klaar.
0: Laten we zeggen dat al voor 65-70% uitverkocht is.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk, er gaan altijd mensen buiten die gedaan hebben mee eten. En dat kunnen ze plaatsmaken voor mensen.
1: Ja.
0: Ik zei, het is een hele grote zaal. Er is heel veel plaats. Dus ruimte genoeg voor iedereen.
1: Ja.
0: Ruimte voor onze garçons voor te passeren.
1: Ja.
0: Daarmee dat we gekozen hebben voor die iets grotere zaal.
1: En ik zie hier net ook een afbeelding van een krok bolognese,
0: ja, ja,
1: Peter.
0: Ja, de krok natuur, dat is een beetje sla. En,
1: die krok bolognese ziet er goed uit.
0: En zo dat erop ligt en alles. En een beetje worteltjes liggen erop, zo fijn gesneden worteltjes, mayonaise erop. En dan krijg je nog een potje ketchup en alles bij voor bij de krok monsieur.
1: Ja, ik krijg letterlijk het sap in mijn mond, Peter. Ja, dus... Dus in ieder geval, 5 september 2026, zeg je nu van ik heb nog geen kaarten, kom gewoon naar de studio langs, hier bij ons. Ja. Ons zomerterras is open en zeg van, geef me daar eens 10 kaarten. Ik zeg
0: van
1: iets.
0: En alles wat te veel is in kaarten, kan je in drank omzetten.
1: In drank omzetten. Dus,
0: je hebt nooit niet miskocht, alleen je krijgt altijd je geld op die manier terug.
1: Dus de dranken kunnen opgeeten. Dus, ik zal maar zeggen, de kaarten kunnen opgeeten of opgedronken worden. Goed zo, we gaan misschien eerst nog een plaat draaien, Peter.
0: Ja, we gaan nog een plaat draaien. En jullie kunnen natuurlijk nog altijd bellen 070 22 22 50 of via...
1: De Tidio, dat is onze app.
0: App van Radio Pros. Gewoon de app installeren op de gsm voor de mensen die dat nog niet gedaan hebben, op de smartphone, op de iPhone
1: heel gemakkelijk.
0: De Google Play Store of de App Store van Apple kun je dat downloaden, gratis en voor niets. Je kan daar ook een berichtje mee sturen naar onze studio. Wel opletten dat je op de twee tekstballonnetjes drukt onderaan en niet op het eigenlijk op het rechtste moet je duwen onderaan, niet op het linkse, want dan stuur je een mail en die mail komt niet in de studio toe.
1: Ja, het rechtse ballonnetje.
0: Dan kunnen wij je verzoekplaat niet draaien, spijtig genoeg. Ja. Dus je moet eigenlijk een chatbericht sturen op de tekstballonnetjes duwen.
1: Ja, ik zou zeggen, allen proberen. Het kost helemaal niks.
0: Het is allemaal gratis. Hè.
1: Allemaal gratis. Voilà. Ja. Dus we gaan een plaatje draaien, hè, Peter?
3: Ontbijt Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros. Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.
0: Eigenlijk moeten wij die nummer niet meer afroepen, hè. Computer doet dat voor ons.
1: Ja, het is ook al een tweede keer.
0: Het is allemaal AI.
1: Dus het is, echt.
0: Dan worden al de DJ's hier vervangen.
1: Allee, terug naar deze Earth, Wind & Fire, Peter. Ja. Dat is de tweede keer, hè.
0: Een fantasy. Ja. Hebben wij die al gespeeld?
1: Maar ja.
0: Allee, hoe kan dat niet?
1: Ja, het kan. Hier, het kan allemaal.
0: Het zat er nog eens in.
1: Ja.
0: Ik denk dat hier het een en het ander niet juist is. Vandaag.
1: Ik denk dat de computer een beetje aan het dol worden is.
0: Proberen te veranderen. Voilà.
1: Oké, voilà. Alsjeblieft.
0: Ja. We gaan lekker swingen met Flash and the Pan.
1: Ja.
0: 1985 trouwens.
1: Ja.
0: Goedemorgen, Ronneke.
1: Early morning wake-up call.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Cultura was vandaag heel goed paraat, moet ik zeggen.
1: Te spoken vandaag. Dat is
0: ja,
1: niet
0: te spoken,
1: doen.
0: Hè, ongelooflijk.
1: Ik ben die dingen aan het opzoeken en ik vind niks niet.
0: En de computer is helemaal gek aan het worden, denk ik.
1: Dat is van de warmte, denk ik.
0: Heeft die computer aan...
1: Nog maar 23 graden buiten.
0: Heeft die computer aan de wijn gezeten misschien, Peter?
1: Binnen
0: dat zou kunnen,
1: is 28 graden, alstublieft, in de studio. Dus,
0: het zou kunnen dat die computer aan de wijn gezeten heeft.
1: Zit eens naar de Franse wijn, dat ze niet open zijn.
0: Ik zal eens gaan kijken, want het was een Franse wijn, een Spaanse wijn.
1: Ik begrijp het niet goed.
0: We slaan alles een beetje door elkaar. Hè.
1: Ja, we moesten nog een plaat rijden voor onze Heidi, maar blijkbaar is er een probleempje.
0: Goedemorgen Peter en Johnny. Graag een plaatje van In the Palm of His Hand. En dit van Divine Rhymes. Rhymes. Hè. Dit voor jullie, alle medewerkers en luisteraars van onze Top Radio. Ah, Peter, en dank u voor de vele mails. 26.
1: Ja, een massa lidkaarten die vervallen. Dat is waarschijnlijk ergens van een evenement in de toekomst.
0: Ja.
1: En nu zegt de computer, ja, die vervallen. Dat stuurt hij alle mails door. Ja,
0: en dan zeggen ze, heeft geen tijd.
1: Ja, maar ik heb er nog een stuk of 50 klaarstaan op mijn pc dat ik doorsturen.
0: Ja, dus bezigheidstherapie genoeg hier.
1: Ik zal het u eens laten zien.
0: De groetjes van Heidi.
1: De groetjes terug, Heidi.
0: Ja, volgens mij.
1: Het is graag gedaan, zeg.
0: Ik denk dat ze nu aan tafel zit bij ons in de veranda met alles bij haar.
1: Enveloppen.
0: Enveloppen, ja. Alles. Ja. Zo moet dat zijn, hè, Peter. Het moet perfect gebeuren. En dat gebeurt allemaal door ons Heidi.
1: Maar heb je geluk, hè? Je hebt één geluk. Het is zo warm in me vandaag. Dus
0: het zal wel zijn.
1: De deuren van de veranda openzet.
0: Ja. Goed, we krijgen al een telefoontje.
1: Opzoeken, maar ondertussen gaan we natuurlijk...
0: nog een plaat draaien zeker.
1: Een plaat draaien. We gaan een hele mooie draaien van Luke Jones. En die heeft het over I Never Fall In Love Again. Ah. Als we nu geen mooie muziek draaien, dan weet ik het niet meer. Hè. Omdat Johnny is druk bezig aan de telefoon ondertussen. Dus ik moet hier zelf een beetje vol praten. Hè.

0: ik ben niet echt zo'n fan van Luke Jones, maar hij is al geweest op de Dakar-show natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, het is heel prachtig gezongen.
1: Ja.
0: Tegen de originele, het is bijna hetzelfde.
1: Je hebt dat ook goed gedaan, Peter. Je zei,
0: ja, maar meneer, ik heb gezongen, maar met de micro niet opgezet. Dat was niet voor radio van
1: Ballen. Nee. Goed, we hebben iemand aan de lijn.
0: Ja. Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemorgen, Peter Schepers.
1: Dat was de Kevin.
0: De Kevin, goedemorgen.
1: Kevin.
0: Ze zijn wakker op een zondag, jongen.
1: Ja. Kevin is awake.
0: Ja, ik weet dat ze, dat is dikwijls zaterdagavond waarschijnlijk een feest en dan heeft hij geen tijd voor de zondag te bellen.
1: Ja, als hij kan, belt hij wel, hè, Peter.
0: Ja, ja.
2: Ja, inderdaad, als ik kan, inderdaad. Maar je moet weten, de Peter heeft al foto's gezien van mij, dus
0: ja. Ja.
1: We hebben elkaar nog niet tegengekomen, Kevin, dat zal nog wel eens komen. Zeg.
0: Ja, dat moet zeker eens lukken. Ja.
1: Gaat zeker lukken, Kevin.
0: Ja. Je moet dan een keer op school eraan gaan zeggen, we gaan een keer een namiddag organiseren met Radio Pros en dan komen wij spelen bij jullie. Hè.
1: Ja?
0: Ja.
2: Dat is een goede idee. Ik ga dat zeker eens voorstellen.
1: Ja, mocht het eens voorstellen.
0: Als we wel allemaal ergens in een andere zaal of zo van schoon dragen. Nee, in een grotere zaal en verschillende groepen die misschien bij elkaar kunnen komen.
1: Ja, dat moet lukken, denk ik.
0: Ja, dat moet ook kunnen organiseren.
1: Ja,
2: dat moet inderdaad aanbaar zijn. Dat is waar.
1: Dat zou leuk zijn, hè, Kevin?
0: Ja.
2: Dat zou inderdaad tof zijn, ja.
1: En dan DJ Kevin in the house. Ja. Ik zie het al voor mij.
0: Ja.
1: Dat moet lukken. Zeg maar, hoor.
2: Dus ik had graag een plaat aangebracht voor jullie.
0: Dank je wel.
2: Voor alle medewerkers van Radio Pro, uiteraard.
0: Ja.
1: Ja.
2: En uiteraard ook voor alle mensen van Schoondragen, uiteraard. Ook voor de Noord-Bertijn. De Noord-Bertijn zelfs is er ook een afdeling. Dus
0: er zijn
2: verschillende soorten afdelingen van Schoondragen.
0: Ja.
2: En die hebben allemaal namen. Dus,
0: want hier in Eldergem is er ook een Schoondragen afdeling, denk ik, hè?
2: Ja, en...
0: Ja,
1: in Denderleeuwen, in Haltert.
0: Ja, overal zo'n beetje.
2: We zitten eigenlijk overal wel een beetje. Want eigenlijk overal waar we komen, en dat is... Soms is dat heel onbetand.
0: Ah, ik dacht dat je ging zeggen, overal wat aan mij komen, is het altijd bal, is het altijd kermis.
1: Is het altijd plezant. Ja, natuurlijk.
2: Dus Schoondragen is sowieso iets heel bekend eigenlijk. Komt ook heel veel in de media.
0: Ja, inderdaad.
2: En dat is wel onbetand, want ik heb zo van die mensen die komen vragen, zijn jullie wat Schoondragen? Maar dat is, soms is dat wel heel lastig eigenlijk. Maar heel tof, maar soms is dat heel lastig.
0: Ja,
1: vanaf nu kun je jij zeggen, Kevin, I am DJ Kevin. I'm in the house. Voilà. Hè? Ja, dat klinkt goed.
2: Ja.
1: DJ Kevin.
2: Van radio.
1: Voilà. Ik hoor Kevin altijd graag. Dus.
2: dat weet ik.
1: Zeg maar, jongen.
2: Dus, hebben jullie trouwens naar de zonsverduistering gekeken?
0: Ja, al van al eigenlijk. Want,
1: ja, eigenlijk, mijn lichten waren al uit voor de zonsverduistering, ik zeg het u eerlijk.
0: Je licht was al uit.
1: Ja, dus.
2: Ik ben gaan kijken met een paar begeleiders. Ik ben naar buiten geweest met een bril wel te verstaan.
0: Ik heb het al eens meegemaakt in 1999 en dan was het meer verduisterd dan nu. Dan was het overdag en het werd precies avond. In de middag was dat rond de middag, denk ik.
1: Ik heb het meegemaakt in 1999 over het water.
2: Nu was het 99% of zo daar.
0: Nee, 90%. Ja, maar het was nog gevaarlijk voor naar te kijken. Dus als je een volledige eclipse hebt, dan kun je brilletje afzetten. En dan zie je mooi de corona van de zon, de uitstraling van de zonnestraal. Ja, dat is nog iets anders, Ze zijn zelfs met bussen van België naar Spanje gereden voor naar die eclipse te kijken. Dat is ongelooflijk.
1: Het is ongelooflijk,
0: Het is wel een speciaal ding. Ja, oké, het komt once in a lifetime dat dat maar voorkomt eigenlijk.
1: Dat is waar. Ja.
2: Ik vond het eigenlijk heel indrukwekkend.
0: Ja, dat is wel een kleine maan die een volledige
1: prachtig
0: zon
1: om te zien,
0: verduist,
1: Kevin.
0: In feite.
1: Ja.
0: Want
1: de
0: zon is zoveel keren groter, maar die staat veel verder weg. Dus,
2: inderdaad.
1: En Kevin, voor wie mogen wij die plaat nog draaien?
2: Wel, we mogen die plaat gaan draaien, dus voor jullie, dus voor mensen wat gewoon dragen.
1: Ja.
2: En dus voor alle, ook voor alle, voor alle vrijwilligers wat gewoon dragen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, ja, die moeten ook eens vernoemd
2: dus,
0: worden. Hè.
2: En
0: ja.
2: Dus dat zijn onze onder andere Ronda en onder andere ook Katrien is ook een vrijwilligste. Dus dat zijn de enige twee die ik ken. Dus, maar natuurlijk voor alle vrijwilligers van Schoondragen.
1: Ik beloof het u, Kevin. Binnenkort kom ik eens naar Schoondragen. Ik beloof het u. Echt waar.
2: Ja, maar jij woont niet te ver van iedereen zeker, hè?
1: Nee, ik woon daar niet zo ver van, hè, inderdaad.
2: Maar ik moet wel zeggen, ik ben daar alleen overdag.
1: Ah, oké. Okay.
2: S'avonds ben ik in een andere afdeling. Wat
0: ze rijden met u van hier naar daar zo.
2: Ja.
1: Als ik overdag kom, je ziet zo'n klein mannetje binnenkomen met een klein buikje, dat ben ik.
0: Klein mannetje,
1: ja. Dus ik ga de Kevin eens een bezoek brengen, ik beloof het u. Echt waar.
0: Kevin, we zullen moeten verder doen.
1: Ja, want we hebben nog iemand aan de lijn. Ja.
2: Mensen kunnen gaan bellen 070 22 22 50.
1: Ja.
2: En ze kunnen ook luisteren via 106.5.
1: Ja.
2: En natuurlijk kijken op eigen risico.
1: Ja. Dat zal wel wezen.
2: Kijken op eigen risico op radioprost.be.
1: Ja.
2: En natuurlijk kunnen ze luisteren ook via DAB+. En even zeggen dat 105.6 is voor heel Oost-Vlaanderen. Dus,
0: ongeveer, dat is waar.
2: Ongeveer.
1: Voilà.
2: En ik ben graag volgende zaterdag er nu bij. En hier is Brian Adams met Summer of 69. Of gaan we eerst...
1: Ja, Summer of 69. Ja, die staat klaar.
0: We gaan eerst de andere lijn nog opnemen, maar we gaan ze straks zeker draaien. Ja. Bedankt voor het telefoontje en doe ze daar allemaal de groeten. Hey. En stel dat daar eens voor, bij Schoonderen.
1: Ja, en binnenkort zie je mij.
0: Ja.
1: Ja.
2: Oké, ik kan dat zeker doen. Dus ik ben graag volgende week terug bij in een nieuwe ontbijtrandje op zaterdag. Als ik op tijd kan gaan.
1: Dat is goed, jong. En binnenkort zie je mij wel eens. Hè? Dan kunnen we eens praten.
2: Voilà,
1: in orde?
0: Dat is goed.
1: Zeg, bedankt voor Kevin. Zondag, groetjes, hè. Nu hebben we nog iemand aan de lijn. En dat zal de Lief moeten zijn, denk ik.
3: Ja, de Lief die dat kan.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Zeg je nu, we moeten lang wachten.
1: Ja, man, jongen. Zeg, wat is het allemaal, zeg. Ja.
0: Hey, zijt jij niet alleen dat veel praat, hè?
3: Nee.
1: Dat is prima. Als
3: u wordt gaan buiten, hè.
1: Ja, maar het zal wel.
3: Als u wordt gaan buiten, voor de zon feest, hè.
1: Ja.
3: Rommel, Mart en alles, u. En
0: je hebt
3: drinkt aan het allemaal.
0: Ja, weer al eten en drinken,
1: hè. Het is waarschijnlijk ook druk in Gent.
0: En ze zijn hier allemaal al dik genoeg bij de radio, hè.
1: Ja.
3: Ja.
1: Er kan er nog altijd eentje bij.
3: Ja. Tegenwoordig dat niet veel meer, dat is allemaal mooi.
1: Ja, ik weet het, is niet gemakkelijk, hè.
0: Nee.
3: Je moet dat niet veel meer, dat is de club dat er geen luxe is. Je moet het lukken en dan iets goed kunt kopen, maar...
1: Ja, maar het is niet gemakkelijk, hè, Yves, hè, tegenwoordig, ja.
3: Ah, niet.
1: Ja, het is maar...
3: Kan dat op de zon feesten?
0: Nee, ik ken dat niet.
3: Dat is de grootste feest van heel Gent, eigenlijk, hè.
1: Is het echt?
3: En dan een koppel aan de Gentse feest, hè.
1: Ah, oké.
0: Maar in Gent blijven ze feesten, zeker?
1: Ja, we zullen dat straks eens moeten vragen aan de Ron.
3: Ja, die... En dan zijn Porto Zon feesten, en ja...
1: Dus dat straks eens moeten vragen aan de Ron. Ja, die hebben hond in Gent, hè. Die zullen dat wel weten, dus ja.
0: Die was elke dag op stap.
1: Ah, ja, het is dat.
0: Want de Ron heeft ook een probleem, hè.
3: Ja, maar...
1: Ja.
0: De Ron Godel, die woont in Gent, maar die gaat veel gaan stappen in Gent voor te vermageren, zegt hij.
1: Ja.
0: Maar hij heeft altijd een probleem. Hè. Hij staat 5 kilometer aan het stappen en dan komt hij een frituur tegen.
1: Ja, van frituur tot frituur.
0: Hij kan die frituur niet passeren, dat is het probleem.
1: Ik denk dat hij iedere frituur in Gent kent. Ja.
0: En dan gaat hij eten, dan moet hij weer 5 kilometer stappen voor zijn calorieën te verbranden. Dan komt hij een bakker tegen en daar stopt hij.
3: Maar ik heb van ons gezegd, die frituur, dat is toch niet meer lekker vroeger, ja?
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Ja. Dat is meer lekker vroeger, ja?
0: Het zijn weinig goede frituren, echte frituren zoals vroeger, dat mankeren we echt.
1: Ja.
3: Ik kan zo keer een friet gegeten, als je dan een patat of wat, en zelfs mijn eigen friet, hè.
1: Hey, Yveske, wij hebben trouwens een collega hier op de radio, en die heeft zelf een frituur.
0: In
1: Lokeren. We gaan daar binnenkort allemaal eens naartoe.
0: Ja, ik ben al eens mee staan proeven. Hè.
1: Ja, je bent al eens gaan voorproeven. Ja, dus, frituurken, dat is wel interessant. Hè? Maar zoals gezegd, hè, Yves, het is niet meer zoals vroeger. Hè?
3: Nee, dat is niet meer als vroeger.
1: Zeg, Yves, we moesten een plaat aan je van Brian Adams voor iemand net voor u. Is dat goed voor
3: dat
1: u?
3: Dat is heel goed, hè.
1: Is dat, dat goed?
0: Dat is ook voor Yves goed, hè. Dat
1: The
0: is ook
1: Summer of
0: muziek,
1: 69. Ja. Kunnen we nog eens goed swingen, hè.
3: Kan ik er iemand laten spreken?
1: Ja.
3: Janneke Peter.
1: Nee, ik wil niet.
3: Ja. Dat is een verzorgende Peter.
1: Hallo?
4: Hallo?
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Met wie spreken we?
4: Met verzorgende, maar ja, verzorgende.
1: Ah, oké. Okay. Zeg een dikke chapeau voor jullie, wat jullie allemaal doen, hè?
0: Ja.
4: Ja, inderdaad, dankjewel.
1: Dat mag zeker gezegd worden, hè?
4: Dat kan.
0: En elke dag bij de Yves zo?
1: Ja, is de Yves wat braaf? Is de mama braaf? Ja.
4: Ja, soms.
1: Soms. Oelala, dat is mijn één.
0: Want dat is wel een brave, hè. Soms maakt hij daar eten en alles. Ja, op en pannenkoeken en wafels en wat is dat?
1: Ja, ja, ja. Allee, Yves. Ja. Je hebt goede punten en je hebt slechte punten. Je moet dat goed maken, hè, man.
4: Ja, ja, ja. Maar ik maak het altijd goed. Hè.
1: Allee, dat is het goed. Dat is goed. Zeg, we gaan nu laten gaan, Yves, want we moeten nog een paar platen draaien.
4: Ja, maar dat zit me niet uitbracht, dus ik kan eerst keer puffen in een vocale, dan ben ik niet op
1: eten. Ah, oké, okay, smakelijk dan, hè?
4: Ja, ja,
1: in orde?
0: Smakelijk en nog een fijne namiddag.
4: Ja, goed.
1: Fijne namiddag.
4: Een goede namiddag.
1: Bedankt om te bellen.
4: Wie dat thuis heeft, wie dat werkt en uw team.
1: Ja.
4: Allemaal een goede zondag.
1: Ja. Ja, dat is goed, jongen.
0: Eerste klas, oké.
1: Okay. Vrienden, bedankt om te bellen, hè?
4: Ja, Peter.
0: Salutjes, hè.
1: Ja. Dag, Yveske. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Groeten.
1: Dag.
0: Ja, we gaan de plaat draaien. Brian Adams. Want anders gaan we blijven babbelen.
1: Ja, en we moeten nog een paar platen gaan draaien.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, inderdaad. Hier is Brian Adams. Ja.
1: Summer of 69, Peter.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Tu vas donc répéter?
1: Yeah.
0: Quand t'es up de l'autre stand.
2: Bah, c'était pas quand? Deux minutes.
0: Quand t'es up de l'autre stand, dan kun je de rand.
1: Een fijne plaat van Clouseau. En ja. We gaan van hem vonken en vuren.
0: Ja, en dat was een plaatje speciaal voor Chris uit Turnhout.
1: Ja.
0: Chrisje die vroeg aan een plaatje van Clouseau voor het prosteam en ook voor Marten. We moeten nog een plaat gaan draaien. Hey Peter en Johnny, willen jullie eens het nummertje van de Doobie Brothers spelen? Mm-hmm. De Doobie Brothers, origineel van een Doobie. Weet je wat een Doobie is, Peter?
1: Nee, dat is
0: een doobie.
1: Ah, een toep.
0: Ja. Listen to the music. En dat voor Johan en Frida uit Herzelen.
1: Ja.
0: Koen uit Denderleeuw en de familie Dubois uit Aalst. Uh-huh. En Meldert. Alle DJ's en luisteraars van Radio Pros.
1: Ja.
0: Je moet even vermelden voor Heidi, die plaat is praktisch niet te vinden, hè Peter?
1: Nee, het is ongelofelijk. Ik had eerst op Spotify en dat wil ze niet spelen. Dus ik begrijp het niet goed. Maar...
0: Dus tegen volgende week zal het misschien wel in orde zijn,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, dat is iets raar. Ja.
0: Sorry. Nou, sorry. Ja, okay. Jij moet eigenlijk sorry zeggen.
1: Ja, sorry.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Voilà, we gaan ze draaien. Listen to the Music, 1972.
0: Ja, 72.
1: To Be Brothers.
0: Dat waren er al zeker, hè?
1: Ja.
0: 72?
1: Twee jaar.
0: Twee jaar. Ben
1: ik ben ook met mij afgezien, maar met mijn broer nog meer schijnt.
0: Dus oké, let's listen to the music.

0: Ja, daar zit daar al te popperen, te samen met een bak om hier over te nemen. Zeg, wachten,
1: jongens, rustig. Rustig blijven.
0: Ja.
1: Het is vandaag al druk geweest, hè, Peter?
0: Oh, maar ook gelijk, hè.
1: Ja.
0: Ja, we gaan de volgende
1: draaien. Ja, we moesten deze plaat draaien. Dat kwam vanwege Luxke uit Assen. Volgende plaat is er eentje voor Frida en kleinkind Caitlin vanwege Marieke. En Marieke, die vroeg de plaat aan van Wij Blijven Vrienden.
0: Dus wij denken dat het eentje van K3
1: is. K3, ja.
0: Dat
1: ja,
0: is
1: ja.
0: Deze.
1: Voilà. Dat is een mooie.
0: Dat is die Michiel zeker op zijn piano.
1: Zou wel kunnen, hè. Ja, zou wel kunnen.
0: Allee, geniet ervan. Wij blijven vrienden van K3.
1: Altijd.

0: Blijven allemaal vriendjes.
1: Ja, hè? Vriendjes onder elkaar.
0: Applaus voor ons allemaal.
1: Ja, dank je wel. Fantastisch. Dank je. Ja, Peter.
0: Ja, we moeten afscheid nemen ook. Hè.
1: Ja. Het is weer bijna gedaan, jongen. Yes. We hebben nog één plaat te draaien voor Petra uit Dessel.
0: Yes.
1: Die denk ik een ongelooflijke fan is van René Redley. En ik laat je nooit meer gaan, dank je wel. En nog een fijne zondag. Dat wensen wij jou ook toe.
0: Ja.
1: En voor Heideken, ja, we gaan toch proberen volgende week om die eens te draaien, hè, Peter.
0: Ja, het is iets raar met die plaat.
1: Het is iets heel raar.
0: Ze willen niet mee, ze willen niet mee.
1: Ze willen niet mee, ja, goed.
0: Of de PC wil niet mee, het zal toch wel iets.
1: Ja, vandaag is de PC een beetje raar, hè.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja.
1: Goed, zometeen.
0: Je krijgt een ander nummer, zo.
1: Ja, ja. Zo meteen is het Bart en Raf, hè?
0: Raf, ja, ja, ja. En daarna Johnny Johnson, kende die hem?
1: Nee, die ken ik niet echt, maar ook zal er dus naar luisteren.
0: Een rare tip van tijd.
1: Ja, ik weet het. Het is een rare tip, en straks als hem kwaad is, Peter. Hè?
0: Ja.
1: Goed, okay. In ieder geval, iedereen bedankt om te luisteren. Het was een bijzondere drukke dag,
0: ja,
1: Peter.
0: Ja, ja, ja. En het was hier goed warm ook. Hè?
1: Niet vergeten, onze zomerterras is nog
0: we
1: open.
0: We zitten hier in de studio nu 29 graden en op ons terras 23 graden. Dus dat is ideaal eigenlijk. Hè?
1: Allee, ik ga een wijntje drinken, Peter. Ons terras is toch open.
0: Ja, ze staat goed koud. Hè?
1: Staat goed koud?
0: Echt goed koud.
1: Ja.
0: Ah, ja. De fles is zo aangedampt langs de buitenkant.
1: Oh, ja. Zeg, voor iedereen die wil komen, Lijstraat 5 te Heldergem. Ja.
0: Vanaf 1 uur zijn we normaal
1: vanaf
0: open, maar eigenlijk zijn de mensen al bezig,
1: maar
0: dus je kunt wel
1: als
0: afkomen.
1: Als je wil komen, kom maar.
0: Als je dan hebt eten, kom af. En,
1: kom gewoon eens af, ja. Dus hier liggen ook nog kaarten voor onze spaghetti.
0: Ja.
1: En voilà, dat zat ongeveer.
0: Die moeten ook nog de deur uit, hè.
1: Ja, voilà. Dus dat.
0: Allee, bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft, ja, graag tot volgende week zondag bij Leven en Welzijn.
1: Ja. En in ieder geval nog veel luisterplezier op onze enige echte Radio Pros.
0: Voilà, ze. Meer FM. Moet dan niet zijn, hè.
1: Voilà. Allee, Peter.
0: Zeg, salut, hè.
1: Salut, man.
0: Het amusement nog vandaag.
1: Ja, zeker. We gaan dat doen. Groetjes.
0: En hier is René Derli. Ik laat je nooit meer gaan, Johnny.
1: Ik weet het.
0: En jij moet hier blijven.
1: Ja. Je gaat een bras krijgen in de nieuwe, denk ik.
0: Allee, salut, hè.
1: Allee, bedankt.
0: Yo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om die brand onder controle te krijgen, vertelt journaliste Louise Buquet die daar is.
4: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
3: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind, die vaak van richting verandert. Weerman David Tenau van het KMI kijkt vooruit.
5: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in het gebied.
3: Ja, en intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. Het Nationaal Crisiscentrum opent meer dossiers voor Belgen die bedreigd worden door hun job, zoals politici, politiemensen en magistraten. In de eerste helft van dit jaar opende het Crisiscentrum 54 nieuwe dossiers, voor in totaal 81 mensen, dat schrijft De Zondag. Het Crisiscentrum zit nu met bijna 200 bedreigde personen. De politie patrouilleert extra aan hun huis bijvoorbeeld, of die mensen moeten tijdelijk onderduiken in een safehouse. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft een drone neergehaald boven Roemenië, niet ver van de grens met Oekraïne. Dat meldt de Roemeense minister van Defensie. Spanje neemt deel aan de NAVO-missie om bondgenoten te beschermen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne doken er al tientallen drones op boven Roemenië. En sport: op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Anvaux zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
6: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus in de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuk finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter doen dan deze ochtend. Proberen beter doen dan mijn bestheid. En als hij in de top 3 zit, zit hij in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
3: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de 7e tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag.
9: Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio. Met Raf en Bart op ProsFM.

0: In Love With You. Ja, Bart.
1: Ja, goedemiddag allemaal luisteraars. We zijn hier weer met Raf en Bart. En ja, het is een mooie dag, het is een mooie dag, mooie zomerdag. Maar het is toch wel al een beetje afgekoeld in vergelijking met de voorgaande dagen. Wat gaan we doen allemaal? Het is een show.
0: We gaan de platen spelen, hè?
1: Ja.
0: En straks gaat het terras open.
1: Ja, het terras.
0: Vanaf 1 uur kunnen de mensen langskomen. De Leistraat 5 te Eldergem.
1: En bij een verkoelend briesje is dat altijd meegenomen.
0: Ja, dat is juist. Genoeg gebabbeld, we gaan eraan beginnen, hè?
1: Ja, ik denk het.

Baby, don't know that I thank you van de Foundations. En straks hebben we nog, ja, nu daad zo dadelijk, hebben we Gerard Joling en Tino Martin. Die gaan ons een beetje de stuipen op het lijf jagen. Daar gaan we nu naar luisteren.

Dat was Peter Borkes met Yamas. Of nou ja, hij probeert Grieks te klinken, maar die Nederlandse tongval blijft er lekker in zitten. Proost Peter, we gaan snel door. Straks dan toch naar Paco met Taka Taka. Maar pas op, struikel niet over je tong bij de aankondiging. Weet je trouwens wat Taka Taka betekent? Dat is Grieks voor van bil gaan. En geloof me, met dit warme weer staan die hormonen ontzettend goedkoop.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio met Raf en Bart op Pros FM.

0: Je zondagmiddag hier bij jouw Radio Pros FM. Cool and the Gang. En Let's Go Dancing. We zijn vandaag al 16 augustus. Het is aan het afkorten voor de mensen die in verlof zijn, hè Bart?
1: Ja, inderdaad. Ja? Maar van die ola-ijsjes schalen. Met dit weer heb ik liever een rollig.
0: Ja.
1: Het koelt buiten gelukkig wat af door al dat ijs.
0: Ja, dat is juist.
1: En nu komen de equals eraan. En dat zijn hete gasten. Die blijven altijd opgewonden. Hoe koud

Die blijven altijd excited. De Eagles, straks krijgen we de supertip van de week. Dat is deze week Cheerio van Justin De Wild. Maar eerst Queen of Hearts van Juice Newton.

0: Dat was onze supertip, hè?
1: Ja, cheerio van Just in the Wind.
0: Ja, en de volgende, dat is Danny de Munk en
1: Bij Elke
0: Slok.
2: Het is weer zo'n avond, al het

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
5: Pros. Zondag 12.02, Pros FM met Bart en Raf. Dit is Middagradio.

0: compagnie créole, hein, c'est bon pour le moral. Tu parlais français.
1: Français. Là. Is de moral nog goed?
0: Ja. En tu parlais français?
1: Un petit peu.
0: Moi aussi.
1: Is de moral een beetje goed op het terras ook?
0: Ja, de mensen mogen een hand klaarmaken. Ja. Het terras gaat zo dadelijk open. Ja. Hier in de Leistraat 5, vanaf de Eldergem.
1: Vanaf 13 uur is iedereen welkom.
0: Ja, ze mogen zijn nu al komen. Ze zitten daar toch niets te doen. Ja.
1: Ja, maar nu we toch over mensen die luisteren en die hebben ook verzoekjes die naar ons gestuurd worden. Zo is er Johan uit Herzelen, Johan en Frida. En die hadden graag een plaat gewenst van Suzy's en De Wereld is Leeg uit 1966. En dit voor alle prosluisteraars en voor ons ook en voor alle medewerkers.

Ja. Kate Lane met Superheld. Je kan het een beetje beschouwen als Mega Toby of Mega Mindy. Maar het zijn andere superhelden. En denk ik dan, zonder de benzine of zonder de diesel. De diesel kan ook een beetje omhoog gaan. En net zoals die superheld van Kate Lane. Kate Ryan ging ik bijna zeggen. Nee. Nu gaan we over naar de Ebbenhouten Blues van Wigwerst. Hij zingt over dat Ebbenhout is. Gelukkig geen houten been voor die man. Dat zou pas echt een oude boom zijn.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Heel speciaal voor ons Molly, deze Frans Bauer en Mariana Weber. En kijk in mijn ogen.
1: Ja, kijk jij ook diep in de ogen.
0: Ja, toch bij de vrouwen. Toch bij de vrouwen. Toch bij
1: best,
0: de vrouwen.
1: Bij sommigen toch.
0: We hebben nog één plaats.
1: Ja, van Matja Bazaar en Ticento, wat dat ook mogen betekenen.
0: Nou, straks een keer op zoek. Dus,
1: ja. Straks zijn we terug na de klok van 1 uur.
0: En het terras is open, dus allemaal naar Radio Pros komen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammertime. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zondagmiddag radio. En ons terras is open, zo dus kom maar naar de Leestraat 5 te Eldergem.
1: Ja, kom allemaal af.
0: Ja. En de volgende.
1: Dat is er eentje van Frank van Damme. En wat een coureur. Speciaal voor Lucien van Impe waarschijnlijk, want die heeft er ook wel wat aangevat.

Ja zeg, die microfoon mag wel uitstaan, maar we hebben u wel door hoor, Helmoet Lotti. Prachtig gezongen, maar dat gluren bij het meisje van de buren, ja, dat is wel een deugniet. Straks hebben we ook nog een klassieker van, ja, het is eigenlijk geen klassieker van Willy Sommers. De eerste keer, het is niet de eerste keer dat jij zingt, maar ja, het is toch wel een plaat om... in de gaten te houden nog altijd. Koning te Rijk in het kasteel, die mannen van Wando Project. Maar hé. Hey. Mocht ik nu een lotje winnen, dan zet ik dat op dat perceel. Gewoon een kerk. Kwestie van de sfeer erin te houden, want we gaan samen een halleluja bidden. Nee, het is niet waar. King of Castle. Van de Wando Project.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Pols FM.
6: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Zondag 12.2, Pols FM met Bart en Raf. Dit is Middagradio.

0: Ja, dat, was, dat waren de vogeltjes.
1: Ze waren aan het fluiten voor ons.
0: Jo, Valli en op een tafel, op een podium. Ja. En ons terras is open, hè. Dus kom maar langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergen.
1: Ja,
0: er
1: je
0: is
1: moet...
0: nog plaats op...
1: op het podium.
0: Op het podium, ja. En hij mocht hier op de tafel ook staan, hè.
1: Ja, hij mocht dansen op de tafel, maar hij...
0: Alles doen, alles leegdrinken.
1: Het is op eigen risico.
0: En ook een schrobbelair, de deurzakkers.

0: zijn gezin goed en tragen voor op het terras hier bij jouw Radio Pros. Roy Orbison en In Dreams.
1: Ja, we mogen nu een beetje dromen, hè.
0: Ja. Je hebt aan de hand zijn brief, hè.
1: Ja, ik heb een hele opstel van Carine Wachtelaar. Ze is blijkbaar een fan van Christophe. Ik ben geboren om van je te houden, had ze graag gewild. En dat speciaal voor mijn vrouwtje Nancy. En die zit momenteel in een rolstoel door een spierziekte. En ze heeft gisteren haar dikke teen versterkt. Versterkt niet. Verstuikt door haar te verplaatsen. En ze geeft, och arme, zoveel pijn. Daarmee dat ik dat liedje wil horen door te zeggen dat ik heel graag van haar hou en dat ik er voor haar ben.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be. Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio met Raf en Bart op Pros FM.

Kom er allemaal bij op het terras met Clouseau en Dans. Dus ik zou zeggen, er is nog plaats genoeg. Ondertussen hebben we ook een verzoekje binnengekregen van Chris. En die had graag een plaatje van Clouseau ontvangen. Dit gaan we dan zo dadelijk gaan draaien. Het is er eentje geworden van... Ja, kom erbij en dans. Ja. En dit is Billy Swan en I Can Help.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM.

0: We zijn nog niet weg.
1: Jawel, jawel, ik ben weg.
0: Maar op terras
1: gaan we, hè.
0: Daar gaan we nog.
1: Beste vrienden en vriendinnen, dit was de middagradio voor vandaag zondag.
0: Ja, met
1: je kan nog steeds langskomen op terras. Het is daar gezellig.
0: Ja, zeg Raf, dat moet me een beetje denken aan Frans Gal.
1: Ja. Het is een hof van commerce.
0: Ja.
1: Ik ben niet weg.
0: Ja, ik ben ook weg straks.
1: Dat ik weg ben, ja.
0: En ik maak graag een afspraak volgende week vrijdag
1: ja.
0: Tussen 6 en 8. Bart van Elst.
1: En ik ben er morgen terug met de middag om 11 uur.
0: En na de klok van 2 is er Johnny Johnson.
1: Ja, en we hebben nog één voor jullie. De Jew. En de kokker.
0: Ja, die heeft kettingen.
1: My heart.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Met in de eerste plaat voor vandaag een cover van Remo van het Groene Woud, Bart Kuil en de Tja Tja Tja. Vrienden, het is zondag 16 augustus. Welkom bij de Weekend Hits en ons zomerterras is weer helemaal open.

Een van de meest bekende Nederlandse artiesten deze tijd, Jannes. En mijn naam is Jannes. Vrienden, het is zondag. Het is een zwoele zondag, een zomerse dag. Dus kan je ook genieten van ons zomerterras hier bij Radio Pros. Welkom in de Weekend Hits tot 4 uur. Hier zijn Vicky en Tony Christie.

Een heel prachtig duo tezamen, Vicky Leandros en Tony Christie. En we're gonna stay together. Als je nu aan tafel zit, een bijzonder smakelijk eten. 1, 2, 3.

0: Bruce Springsteen met een single van Glen Campbell en Like a Rhinestone Cowboy. Vrienden, als je even wil langskomen, dan kan dat allemaal via de Leistraat nummer 5 te Heldergem. En plezier aan ambiance maken staat ook op het menu bij ons. Hier zijn de gebroeders Rossi.
1: Hallo, hallo.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Johnny Johnson.

De zwoele muziek van Barry Manilow en de Copacabana. Terwijl je hier op ons terras zit, kan je misschien ook wel eens een kaartje bemachtigen van onze vierde spaghettiavond. Dat doorgaat op zaterdag 5 september 2026. Van 16 tot 21 uur in de Middelkouter 10 te Haaltert in JC de Kouter. Hier zijn Genghis Khan en Kaboutertjes.

En die kaarten kan je bij ons kopen voor slechts 15 euro stuk. Dit waren Genghis Khan en Kaboutertjes. En voor de laatste keer deze week onze supertip Justin de Wild.

origineel uitgebracht begin jaren 70 door Ine Christophe en dan nu schitterend vertaald door Doran en dat met Aline. Vrienden, u luistert nog steeds naar Radio Pros op de 107.5, de 107.1 en de 105.5 en ook via DAB+.

half de jaren 80 hadden we de ambitie om een rock'n'roll star te worden. Dat hebben we niet gedaan. Dit was Champagne. Vrienden, als je nu thuis zit en je zegt van, goed, ik wil eens rustig op een terras zitten, dan kan je dat komen doen bij ons, hier op de radio, in de Leistraat 5 te Haaltert. Iedereen is er, onze DJ's, alle vrienden, allemaal aan het genieten. Hier is Diana Ross.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

van een stevige madame als je het mij vraagt. Linda Ronstadt en It's So Easy. En van de country gaan we over naar de disco uit de jaren 70, begin jaren 80. Hier zijn Patrick Cawley en Sylvester.

Dit was onze Duitse vriend Freddy Breck, die meer succes had in Nederland dan in zijn eigen land Duitsland. Deze drie hadden veel succes in de jaren 70. In 1977 kwam deze plaat uit voor Trinity en Drop, Drop, Drop.

Als het binnenkort gaat regenen, zal het meer dan een drop, drop, drop zijn. Het 77 Trinity en drop, drop, drop. Vrienden, we sluiten deel 1 af. We komen zometeen terug in deel 2 van de Weekend Hits.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5.

En we zijn meteen begonnen met een Nederlandse groep die vooral furore maakte in de jaren 80. Dit waren Spargo en Hip Hop Hop. Vrienden, welkom in deel 2 van de Weekend Hits. Je zingt.

En piranhas zitten er overal in deze wereld. En zeker in de muziekwereld. Vraag maar aan Gary Hager. Het is zomer, dus draaien we ook zomerse muziek. Hier is Coco Junior. Don't let me be misunderstood.

meerdere malen vertolkt en bewerkt, deze plaat van Coco Junior en Don't Let Me Be Misunderstood. En nu gaan we even op bezoek bij Willie Nelson en Carlos Santana.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
5: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
6: Radio Bros, zomer erop los.
7: Johnny Johnson.
8: De eerste

Zeker mooi om in gedachten te houden. Deze Christophe, een bewerking van Wiltura, een cover van Wiltura eigenlijk. En hoop doet leven. En leven, dat doen ze zeker in Italië. Vraag maar aan Toto Cutugno en...

Dit is echt een terrasjesplaat. Zo'n zeemzoete plaat uit Italië. Toto Cotugno en Soli. En we draaien nog eentje bij. Hier is Ed Sheeran. I found a

0: Dit was Ed Sheeran, die veel gedraaid wordt op trouwfeesten. En Everything's Perfect, was het maar waar. We gaan terug naar 1979 op de discotour.
1: Radio Bros, zomer erop los.
2: Yuppie!

Dit was een van de eerste platen die ik ooit draaide als jonge DJ op een radiostation in Ternat. Dit waren Vogue en Dancing the Night Away. Over Ternat gesproken, toen speelde ik met collega Ed van Bever. Dit is één van zijn lievelingsplaten.

0: Dit waren de Mavericks en Dance the Night Away. Zometeen vlammen we terug richting Weekend met Patricia Pai en Saturday Nights.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Weekend Hits.

Ze was in de jaren 80 een super sexy vrouw en ze kwam uit Nederland. Deze Patricia Pai en Saturday Nights. We blijven trouwens nog een heel klein beetje in Nederland. Dit is een cover van de groep Ferrari. Hier is Rudy De Wit. Geniet en enjoy van Sweet Love.

best een leuke meezinger, deze Rudy De Wit en Sweet Love. Trouwens, meezingen kan je morgen vroeg tussen 9 en 11 uur met mezelf, met de meezingers op de werkvloer. We duiken de archieven in, we gaan terug naar 1962. Hier is Paul Anka.

de Jackson 5 en dat met ABC. Een van de laatste platen wat mijn programma betreft. Dan toch, vrienden, het was me weer een waar genoegen. Ook iedereen hier bij ons op het zomerterras. Van harte bedankt om te luisteren. Wij zijn er graag weer bij. Morgen tussen 9 en 11 uur. Nog veel plezier bij Pros en alle collega's. De groeten. Salut.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Een zwaar ongeval met een e-step in Genk in Limburg. Een man van 40 raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Hij stond achterop die step terwijl iemand anders aan het rijden was. De bestuurder zelf raakte licht gewond. Hij testte positief op alcohol. Met twee op zo'n elektrische step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij dat ongeval. De Amerikaan Andrew August heeft de Ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe en dat was genoeg om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancelu, die eindigde tweede in het algemeen klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, werd derde. Naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan, want Anderlecht heeft zo pas verloren op het veld van Beveren. Het werd daar 1-0. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe coach, de Portugees Vitor Bruno. Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren trouwens. En rond deze tijd start ook de match La Louvière à Gent. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog, bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemiddag. Welkom bij Radio Pros.

Omdat het de laatste dagen ook tropische weer was, draaien we ook wel eens wat meer zomerse muziek hier bij Radio Pros FM. En het was muziek van Takka Bro en je hoorde nog een keer deze Takata. Ik ben weer bij jou tot 6 uur deze avond met heel wat fijne muziek op deze zondag 16 augustus. Goedemiddag.

Jennifer Lopez en Pitbull waren dat en Dance Again. Deze namiddag is onze Radiopros zomertras ook weer open gegaan vanaf 1 uur. En je bent nog steeds welkom tot een uur of 6. Drop.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Pols FM.
5: Goedemiddag. Ron van der Steen.
6: Goedemiddag. Welkom bij Radio Pros.

Het blijft toch altijd een van die mooie zomerse nummers uit de jaren 80 van deze Glenn Medeiros was dat. En Nothing's Gonna Change My Love For You. Allemaal gedraaid op deze zondagnamiddag hier bij Radio Pros FM, waar jij naar luistert. En dat via de frequenties 105.5 FM, 107.1 FM, 107.5 FM. En via DAB Plus voor Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. En nu gaan we even naar Nederland met Benny Neman en Ik Weet Niet Hoe.

Het blijft toch wel een schitterend nummer, dit uit 1982 van Phil Collins. En You Can't Hurry Love was dat. Maar het is natuurlijk origineel van Diana Ross en de Supremes met You Can't Hurry Love.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM. Radio Pros.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemiddag. Welkom bij Radio Pros.

Het zijn een van die schitterende rockballades van deze liedzanger van INXS, die er ook jammer genoeg niet meer is, ook een hemelse held geworden. Je hoorde INXS met Never Tear Us Apart Again, was dat hier gedraaid bij Radio Pros FM op deze gezellige zondagnamiddag. Fijn dat jullie daar ook bij zijn deze namiddag op onze zomerterras.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leijstraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemiddag. Welkom bij Radio Pros.

Met deze klassieker moeten we alweer teruggaan naar 1975 met Freddie Mercury en Queen was dat en You're My Best Friend. En dat heb je soms wel, zo'n hele goede vriend waar je echt kan op rekenen. Sommigen kan je wel eens tellen op je één hand, maar dat is helemaal niet erg als je maar 5 goede vrienden in je leven hebt. Heel goedemiddag en welkom hier bij Radio Pro FM. Ik ben nog een uurtje bij jou tot 6 uur.

Leo Seer, hij heeft ook zo'n aparte stem, maar hij maakte toch wel mooie muziek destijds. En dit was er ook zo eentje. You Make Me Feel Like Dancing was dat hier bij Radio Pros FM gedraaid op deze zondagnamiddag. En nu tijd voor muziek van Poco en Call It Love.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pulse FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemiddag. Welkom bij Radio Proost.

Je zet twee grote artiesten bij elkaar en dan krijg je dit resultaat. Lady Gaga en Bruno Mars waren dat en Die With A Smile. En nu muziek van Teddy Swims en The Bad Dreams. Hij droomt nog altijd.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: sound van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
2: Ron van der Steen.
3: Goedemiddag. Welkom bij Radio Pros.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Het was destijds een grote meneer, deze André Hazes uit in Nederland. En je hoorde zijn nummer, Zij gelooft in mij. Ik heb ook hele mooie herinneringen aan dit nummer natuurlijk. Maar ik ga er niet verder over uitwijzen. En nu de keizer van het Vlaamse lied, Wiltura, met Esperanza.
1: Si

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt verder uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Rauwera is daar in de regio en draagt een mondmasker.
4: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook, die ruik je echt goed. Doet pijn aan de ogen, het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit en de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
3: Intussen lijkt het vuur niet meer verder uit te breiden, maar de situatie verandert daar erg snel. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen, is dat voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwse.
5: Ik ben overgeschakeld echt naar volledig gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katerke.
3: Ja, Soete en Van Aert die leken samen richting de finish te gaan, tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen.
6: Ik denk dat ik mezelf wel moeilijk had gemaakt om eerst die groep van Daan ver te laten wegrijden. Dus dat oversteken kostte al veel krachten. En in de laatste ronde slaagden we er dan in om met twee voorop te komen. Toen was ik eigenlijk zo enthousiast om die ontsnapping te laten doen slagen dat ik ook al een merendeel van het werk gedaan had. En toen ging plots het licht uit, dus moest ik Daan laten gaan.
3: Bij de vrouwen won Nathalie Becks. En intussen heeft de stad Turnhout ook in de Kempen laten weten dat het WK Gravel wil organiseren in 2030. Dat bevestigt organisator Golazzo. Het zou de tweede Belgische stad zijn die dat WK kan organiseren. Leuven deed het eerder in 2024. Dit jaar zal het plaatsvinden in Australië. In het najaar weten we of Turnhout dat WK ook effectief binnenhaalt. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Hendrik Jansana was de ploeg vandaag gewoon niet goed genoeg.
7: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En weet je, gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
3: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt dan ook af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
8: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
9: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
10: ProsFM.
11: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
12: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
13: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

The only way is up. En dan is het misschien helemaal op. Maar wij gaan nog niet op zijn. We zijn er pas aan begonnen. Het was een geweldige plaat van Yes and the Plastic Population uit 1988. Een hele fijne zondagavond. Het is vrij goed weer daar buiten geweest. Hè? Jawel, ik kan niet zeggen dat het echt overdreven warm was. Want het was toch minder dan 30 graden. Dat is toch ook wel iets dat een klein beetje meer laat ademen. Goed, ik hoop dat jij een fijn weekend hebt gehad. En dat wij nu 2 uur lang nog bij elkaar kunnen zijn in het programma Muziek Mozaïek. Muziekjes die je soms veel hoort op de radio. En sommige die hoort je dan wel wat minder. Ik ga mijn voorgaande collega's nog eens even bedanken die vandaag radio gemaakt hebben. Een dikke merci aan mijn beste collega's van de zondag. Dit is I'm Good en Yellowhole. Dat komt uit de hitparade van vandaag. Dat is weer iets nieuws dat we aan jullie kunnen voorstellen. Ik vind het wel een fijne plaat, maar misschien zie jij niet. Wie zou het zeggen? Ik ga het toch wel eens draaien. Deze Yellowhole. Goedenavond.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Zo komen we direct met 1999 en dat was een geweldige plaat van onze Prins. Kom uit het album Purple Rain en ik ging een keer plezier maken zoals het de eeuwwisseling was, hè, van 1999 naar 2000. Zo simpel kan het zijn. Voilà, dat was de formatie Prins en dan gaan we nu even terug naar de oldest tijd en dan gaan wij eens terug naar deze Here Comes the Sun van de Beatles uit de jaren 60.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
2: Amai.
0: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

uit in een of andere beachparty deze Riviera uit Italië. Van Italië gaan wij naar een heel ander groepje. Ze hebben maar één grote hit gehad en dat was deze. Het is een plaatje dat je kunt zeggen, voilà, daar word je toch wel vrolijk van. Het is zondagavond, zo een klein beetje wegduimen met het eten en dan met een afwas. En dan strakjes komt Romantica er nog aan en dat tussen 20 en 21 uur. Weliswaar non-stop, dat is altijd non-stop. Maar wel met heerlijke fijne romantische platen. En dat is toch wel iets om naar uit te kijken. Dus voilà, we zijn nu helemaal op dreef met dit plaatje. Dit is de Highland van One More Time. Hier op WOS FM met al onze frequenties. Maar ook op DAB Plus Oost-Vlaanderen. Ofwel Radio WOS FM op het internet. MUZIEK

plaat van onze Yo Valley. Zijn eerste singeltje is ook nog altijd wel heel fijn. Dat is gewoon met genieten. Hè. Een van die zomers van 2026. En dan hadden we ook nog onze 16e wild met Cherio. Die draaide ook nog wel de supertip van de week. Is een van de laatste keren dat we hem draaien als supertip. Vanaf maandag is er uiteraard weer een nieuwe. Dat heb je deze ochtend kunnen te weten komen welke nieuwe supertip het gaat zijn. Is vandaag voorgesteld in het programma Ontbijt Radio natuurlijk. Dan is het nu een lekkere zomerrit. Een lekkere zomerrit doen we met onze Bob Marley. Wetend dat die Bob Marley al gestorven was als die plaatje uitgekomen is in de jaren 90. Zo zie je maar. Alles kan. Computer gestuurd en Bob Marley kwam terug tot leven. En dat met het liedje The Sun is Shining.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
6: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

ideaal is voor op een zondagavond. Hè. Als je zo op een terrasje zit met iets om een drankje om bij te nemen en dergelijke meer. En dan deze zwoele muziek erbij van Olivia Dean. So easy to fall in love. Dan kan er wel iets bloeien als je een partner bij jou in huis hebt. Goed. Dan is dit van een ander kaliber. Dan zit je daar te genieten met een partner, met iets te drinken. Dan doe je daar verhaaltjes tegen. En dan zeggen die van Fleetwood Mac, ik heb een verhaaltje gedaan met een beetje Little Lies erbij. Dit zijn ze, Fleetwood Mac.

in orde, hè? Jawel, deze van Freeze en IOU. Dat is hetgene wat ik kan lezen hier. Dus wat dat eigenlijk allemaal betekent, dat weet ik niet. Maar ze maakten zo'n klein beetje de nieuwe sound van de jaren 80, toch wel, hè? Dus deze van Freeze. Dan heb ik nu een Nederlandstalig werk uit Nederland. Het is ook al een tijdje geleden dat deze jongeman gestorven is. Hij is toch in de 80 jaar geworden, heeft een geweldige ziekte achter de rug. En ja, daar een deur, ze moet je er dan wel aan sterven. Een beetje meer was een lekkere plaat van Mr. Rob de Nijs. Die heb ik voor jullie nog eens geselecteerd op een zondagavond zoals de deze.

beetje mee, vriendin. En dan iedereen zong dat wel allemaal gezamenlijk mee. Een lekker plaatje toch wel van deze Ronde Nijs. Dan heb ik nog twee platen voor jullie klaarstaan. Horizontaal, dan gaan we met Meteor mee. 2019 was zo een van de eerste platen dat hij ooit gemaakt heeft. En had toen die wedstrijd moeten winnen, maar dat is toen Niels de Stansbader geworden. Maar ik weet niet precies meer welke wedstrijd dat het was. Enfin, we zien elkaar terug na 19 uur. En dan gaan we terug weer leuke platen voor jullie spelen. Weer een uur vol met die grote hits van Pros FM. Dit is Hotshot, het 1977. Dit is Karen Young.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.
8: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
7: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Oh yes, baby, Mr. Joe Cocker and Unchained My Heart. Beste vrienden, we zitten in het tweede gedeelte van het programma. En dat betekent dat we nog een klein uurtje bij jou blijven op zondagavond. Muziekmozaïek. Al die muziekjes moeten in elkaar passen natuurlijk. Hè. Dit is de finale van dit liedje. Met de dames die nog één keer kunnen uithalen. Voilà, wij zijn rond met dit liedje. Die gaan we dan weer even terug in de koelkast zetten. Tot als het tijd is om hem er nog eens uit te halen. Unchained My Heart. Mr. Joe Cocker, de man met de ruige stem. Dan gaan we terug naar een plaatje van de jaren 80 dat niet zo'n grote hit was, maar toch nog eens fijn om nog eens terug te horen. Dus als je zoiets hebt van dat is lang geleden dat ik dat nog gehoord heb, laat het mij weten. Dan steek ik dat in een van mijn programma's. Mijn naam is nog altijd Humblet Gerrit. Zo kan je mij terugvinden op Facebook. Dan krijg je het icoontje van DJ Babbelaar te zien. En daar moet je zijn om mij eventueel een plaat aan te vragen. Dit is Alicia en dat met Baby Talk.

Overlaatst stond ze ook nog wel in Suikerhok, maar ze staan zo regelmatig op een of andere affiche. De Lokerse feesten en dergelijke meer. Enfin, Clouseau is belangen nog niet uitgezonden. Ze doen het nog altijd goed op een of ander, hoe zou ik zeggen, lekker Suikerhok, ja. Dat is zo een evenement dat je zegt van, daar moet je zeker een keer gaan naar je kijken. Dus ze treden nog altijd goed op. De zomer van Clouseau staat niet stil. Dit was Vonken en Vuur. Wij gaan even terug naar een geweldig Franstalig plaatje. Dat draai ik nog voor de boodschappen. Na de boodschappen draai ik er nog eentje voor Celeste. I wanna know what love is. Misschien heeft ze het afgelopen donderdag niet gehoord. En kan ik alleen maar zeggen dat we nu nog eens gaan draaien. En hopen dat ze nu wel luistert. Vornier komt eraan na de boodschappen. En dit is een plaat net voor de boodschappen. En dat is helemaal Franstalig, hè. A toute la fille. We draaien Felix Way en Dieter Barbin Levien. Dit is een van de betere, mooiste Franstalige plaatjes van in de tijd van toen. Jo Valli, Paul Anderson maakte daar een Nederlandstalige versie van.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.

Voilà, Lasse, lekker rock and roll. En dat is ook wel fijn om dat nog eens te draaien. Wicky Gordon en Such a Night. Iedereen danst daar lekker vrolijk op mee. Als je dat draait op een of ander feestje, zeker weten. En dan gaan wij van de rock and roll even terug naar die fijne discoplaten. Hè. Dit is de grootste hit dat ze ooit gemaakt hebben. Deze van Ottawa uit Italië. D-I-S-C-O. Het kan zowat de Engelstalige of de Franstalige versie zijn. Dus we gaan ons een keer laten verrassen en zien wat we eigenlijk zouden moeten meezingen. Hè. Enfin, lekkere disco op de radio. Dit is ProZFM. Goedenavond.

kan je niet anders te denken van dit is net een babbelka waar je even mee kan wegdromen, waar je zo eigenlijk mee in een hangmat hangt, toch? Deze David Bowie draaiden we, dit is net een babbelka. Nee, dit is helemaal Vlaanderen natuurlijk. En dan gaan we terug naar de discoplaatjes van de jaren 90. Allee, discoplaatjes, eigenlijk moet ik daartegen zeggen. Het is zowat een dansplaatje. En dan gaan we dan nog eens draaien van de formatie Me and My. Ken je dat nog wel? Doop, I doop.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM, Radio Pros.
3: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
4: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Dat is nog eens even schrikken, hè. Zo een boomplaat op een zondagavond. Waarom niet, maar ja. Het is dan ook weer aangevraagd geweest door Linda Leus, want zij hoort dat graag. En dan dacht ik, Jan, we moeten die dame toch nog wat content stellen, want ik moet er ook nog wel bij leven. Ik moet er straks nog mee slapen gaan. Dus Rafaella Cara mocht er zeker nog eens bij zijn met haar versie van Pedro, Pedro, Pedro. Dan is Frans Bauer ook nog eens onze gast. Zo zie je maar, dat draai ik dan zo. Hè. Je draait dan zo een modern plaatje en dan krijg je zoiets lekker als Frans Bauer daarachter. Dus iedereen dan weer content stellen natuurlijk. Hè. Een moeder ben je niet zomaar even. Dit is de fijne Frans Bauer.

It's So Easy to Fall in Love. In deze gedeelte hadden we ook zo'n soort van programma. Een liedje, beter gezegd, in het programma. Maar dit was de versie van Linda Ronstadt. Het is eigenlijk een klein beetje toch heel wat anders, hè. Dan was het een beetje jazzy-achtig en dit is lichter ook. It's So Easy to Fall in Love. Linda Ronstadt uit de 70s. Dan blijf nog eventjes met die oude platen zitten. Met die platen waar je van zegt, dat is muziek, hè. Dat is waar u en ik naar kunnen luisteren. Late at Night van Maywood. Deze meidengroep kwam uit Nederland. En zo maakten ze nog wel andere leuke platen. Maar dit was zo'n klein beetje de grootste. Dat kan ik toch wel toegeven, hè. En dan gaan we nog eens lekker genieten en meezingen met deze natuurlijk.

Heerlijk, heerlijk is dat toch wel. Hè? Deze Maywood Late Night. Beste vrienden, we gaan ophouden. We gaan stoppen. Jawel. Het is genoeg geweest. Hè? Ja, we gaan nog eens even zo meteen een uurtje romantica op jullie loslaten. Met allemaal romantische muziekjes. Die krijgen van mij ook nog tussen 20 en 21 uur. En dan is het Radio Pros door de nacht tot morgen vroeg 7 uur. Dat Ron van der Steen ook alweer wakker is. En dat hij dan ook alweer het beste van zichzelf gaat geven. Dit is Natalia. Een van de laatste platen van vanavond. Dat is Natalia met dat met het liedje. Even kijken. Wising. En als alles goed gaat, reik ik ook nog Nina uit de 90s met The Reason Is You. Goedenavond, slaap wel voor straks en graag tot morgenavond tussen 16 en 18 uur. Hits in de spits.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum.

0: Centrum De Kouter, Middelkouter 10 in Hatert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be. Radio Pros Romantica. Gerrit de Groot voor Radio Pros.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pols FM.
4: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM.
6: Goedenavond.
7: Radio Pros.
8: Romantica.
7: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.
9: Radio.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom.

0: sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Pros FM.
3: Regionaal nieuws.
0: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt, waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude visschotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur, zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers, want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorrigsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Hier zijn we weer. Dit is Schiffy & Co. met Lala en Zo. Doe gezellig mee en zing luidkeels mee. Doe je handen in de lucht en zwaai er maar mee.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van een service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De Waalse regering gaat 100.000 FFP2-maskers leveren. Die zijn bedoeld om de hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen de schadelijke rook van de natuurbrand daar. Het vuur raakt intussen maar niet onder controle. Dat ziet ook journaliste Louise Buquet, die daar is.
4: Hier achter mij woedt dat vuur. Je ziet de vlammen. En wij hebben ze in dat kwartier, 20 minuten dat we hier staan, ze echt wel zien dichterbij komen. En dat heeft alles met die wind te maken. Je ziet ook dat zij dat allemaal te voet doen. Hier zijn geen brandweerwagens, want dat gaat niet. Dat gebied is veel te hobbelig. Dus wat doen zij met van die hele lange brandweerslangen wel? Gaan zij dat vuur toch proberen te bestrijden?
3: Intussen onderzoekt het parket hoe de brand ontstaan is. De gemeente Bütgenbach roept landbouwers op om niet meer op eigen houtje tot daar te komen. Heel wat boeren reden richting de Hoge Venen met water om te helpen blussen. Maar dat zorgt voor extra verkeershinder, waardoor de hulpdiensten moeilijker door het gebied kunnen.

0: En tussen al die miserie door een klein lichtpuntje daar uit de Hoge Venen. Tot nu toe lijken er geen wilde dieren omgekomen te zijn door het vuur. Dat zegt de gouverneur van Luik. Vermoedelijk konden alle wilde zwijnen en herten op tijd vluchten. Er wordt ook gevraagd om zeker niet op eigen houtje gevluchte dieren op te vangen. Er staan speciale teams klaar om dat te doen. Onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, spelen morgen hun tweede groepswedstrijd op het WK tegen Duitsland. En dat is meteen een lastige tegenstander. Dat beseft ook speler Alexander Hendricks.
1: We weten, Duitsland is een heel sterke ploeg. Ze zijn regerend wereldkampioen. Dus ja, we gaan ons beste spel moeten spelen om overwinning proberen te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zij gaan spelen, maar ik denk dat we vooral naar ons eigen spel moeten kijken.
0: De Lions wonnen gisteren hun openingswedstrijd tegen Frankrijk met 3-2. De vrouwen die wonnen eerder vandaag ook hun eerste match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. De tweede speeldag van onze voetbalcompetitie is afgerond met vandaag toch vooral een spectaculaire match tussen KV Mechelen en Standaard. Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter, maar kon uiteindelijk gelijk maken tot een 3-3 na twee strafschoppen. Charleroi Lommel eindigt op 0-1 en dus pakt Charleroi 6 op 6. Het komt daarmee aan de leiding van het klassement samen met Club Brugge Antwerp en AA Gent. AA Gent won eerder vanavond met 1-2 op het veld van La Louvière. Anderlecht won met 1-0 van Beveren. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. ProsFM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Donderdag 20 augustus viert Hofstade feest. Breng vanaf de vroege avond zeker een bezoek aan de gezellige avondmarkt waar u dit jaar extra welkom bent onder het motto Welkom in ons kot. De sfeer zit meteen goed met een spetterend live optreden van Les Tres en vanaf 20 uur zorgt DJ Peter de Groot in het gezellige kermiscafeetje voor de perfecte afsluiter van de avond. Grote honger gekregen, schuif dan in het parochiaal centrum aan voor de grote mosselslag met heerlijke mosselen of een koude viskotel met frietjes. Dat kan van 12 tot 15 uur en vanaf 17 uur zolang de voorraad strekt. Feestneus in de buurt van Ninove trekt dan vanaf vrijdag 21 augustus richting Voorde. Daar barst op het oude voetbalveld de traditionele kermis van Voorde los. Verwacht u aan een meerdaags volksfeest, vol sfeer, attracties en ouderwetse gezelligheid voor jong en oud. De kermis loopt nog tot woensdag 26 augustus. En om te besluiten is er ook goed nieuws voor de kermisliefhebbers.

0: Want de grote kermis in Haaltert barst al vroeg los. Noteer zaterdag 22 en zondag 23 augustus met stip in uw agenda. Het Sint-Gorichtsplein verandert dan in één groot feestterrein vol kleurrijke attracties, spannende ritten en lekkere kermissnacks. Zaterdag kan je de sfeer opsnuiven vanaf 17 uur en zondag vliegen de deuren open vanaf 15 uur. Ideaal voor een gezellig weekenduitje met de hele familie.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goedenavond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goeienacht.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar Proz FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Proz FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.